Ik sluit mij oe op naar de bergen, waar zijn melk vandaan komt. Melk is van die heren wat iemand in aarde gemaakt. Wie ze voet niet wankelen en die bewaarden niet slimmer niet. Hier, ik dank je voor een nacht waarin je ons dieren leidt en een morgen hier waarin je ons opgeteld met nieuwe moed, nieuwe kracht om een nieuwe dag te kunnen beginnen. Dank je voor een mate van gezondheid wat ons vanmorgen kan weer eens beleef en die genade van je hand. Ik wil vanmorgen voor je dankie zijn, heren, voor je liefde, voor je barmhartigheid over ons levens. Ik wil vanmorgen komen bedieren voor elke toehoorder, elke luisteraar vanmorgen, hier wat ingeschakeld is vanmorgen op je FM radio vanmorgen. Ik bedier wel even onze God van bij en nabij wees. Wil je ons in de holte van je hand komen, wil je ons bewaren, wil je ons beschermen. En wil je vanmorgen dat je woord vanmorgen zijn snelle loop in ons leven zal nemen. En daarom bid ik vanmorgen voor geopende oren, ontvankelijke harten vanmorgen. Hier is zodat je woord kan inklank nemen in ons harten. En dat ons je woord zal kan uitleven wanneer ons daar buiten in ons gemeenschappen beweegt. Wil ik vanmorgen bedieren dat je vanmorgen met ons zal wees. En Heere, dat u vanmorgen ook zal wees met uw wil en die molie in die machtige en in die overwinnende naam van Jezus. Alle wat vanmorgen in die atelier zit en wat vanmorgen alle werk daar, werkzaamheden hervat. Heere, wil u vanmorgen kom wees met die ziekes, wil u vanmorgen kom wees met die stikkenis, wil u vanmorgen kom wees met die gebrokenis. En wil u vanmorgen kom wees met elke student vanmorgen, elke leerder vanmorgen, wil u voor alle God van bij en nabij kom wees. Ik bid vanmorgen in die machtige en in die overwinnende naam van Jezus Christus, Heere, elke familielid vanmorgen opgedragen. En ik eer u vanmorgen, ik loof u vanmorgen. En hier wil u mij wegsteken achter uw eeuwige kruis. Dat ik vanmorgen zal zeggen, zo spreekt de Heere van die leerskaren en niet uit mijzelf. In die naam van Jezus, met beide dankzegging. Amen en amen.

0: Geliefdes, we 8 minuten niet naar de eer van 6. Broer Stefanus Josephs, Antimolli, broer Willy, baie dankie. Voor 2 Kronike, hoofdstuk 20, verse 15, deur 18 het ek vanochtend gehoor. Ja, die strijd behoort werkelijk waar aan die Heere. Ons kan maar gerus in sy oorlog baklei. Want die warmte van ware vriendskap, die liefde wat harte aan mekaar verbind, is een voorsmaak van een vrede van die hemel. Carpe diem, baie dankie vir u getrouwe diens. Ek is Luelle April, hartlik goeie morgen. Sabbat die 12de van September 2026, die Heere seën vir u vanoggend. Geliefdes, dit wat ek en u doen, gaan nie onvoorsiens verby nie. Die Heere seën ons diens, soos ons vir hom in sy wingerd staan. Die frequenties waar u die stem in die Paradys Eden FM kan bereik, is 93.8 langs die kus. Die Karoo, hulle luister op 103.6, Jezakwa op 87.8, Kanneland op 97.9, en Nuisnaplet omgeving is 99.7, Uniondale is ingeskakel op 98.1, en dan wereldwijd is ons inluisteraars ingeskakel op www.edenfm.co.za, en natuurlijk, ja, dis ons wereldwye inluisteraars, en u het reg gehoor, geliefdes, u is ingeskakel by Eden FM. U luister na Morning Manna, hartlik welkom aan al ons besoekers in hierdie prachtige tuinroute. Al is dit dalk vir onbehoorlike omstandighede waar u gekom het om begrafnisse by te woon, en die meer vredevolle oomblikke waar huwelike aan die gang is, watter manier of watter methode u hier ook al gebring het, wees hartlik welkom hier in die tuinroute en die Heere seën u. Dennis Koning en Josie Ambraal is vanochtend saam met my hier in die atelier. Geliefdes, en om u te versterk met nuwe krag in hierdie uur is die WhatsApp-lyn vir u gebedsversoeke daar gestel, en dit is 060-505-2693. Buig u hoofde nou saam met ons terwyl ons die Heere inwy vir gebed.
1: Loving Father in heaven, we come before your throne of mercy this morning with a great attitude of praise and thanksgiving. You have watched over us during the darkness of the night, and you have brought us together once again to open your word and to be tuned into the radio, so that we, our hearts can be drawn to a little and a closer walk with thee. We thank you for your blessings. We thank you for your goodness. We thank you that thou art a God that answers prayer. And as we bring our praise and supplications before your throne of grace this morning, we do pray that you would hear our prayer. Speak through the word this morning, that we will hear your voice, that everyone will receive a double portion of your spirit and blessings this day. We give you thanks in Jesus' name. Amen.

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi Kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al Mini Bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Dus, hey, we're ready with you. Ons is gereed met die verjaardag verzoeken. Nog een luisteraar wat deurgekom het daar met die correcte antwoord en vanoggend se TV fliek raai. Zak de plezier, wat natuurlijk die rol van Hendrik Vertommelkind in Orkney, Snorkney. Telefoonnummerkie wat eindig in 5717. Nou vandag die verjaardag man van die dag is niemand anders. Ons gehoor vroeger, daar is een oom Nick wat 94 jaar oud geworden het vandag. Dan is daar net so knap om die draai by my, bierman, oom Nellis Koert, wat vandag sy 81ste verjaardag vier. Oom Nellis, mag u een geseënde dag hê en mag u kinders vir u lekker bederf vandag op hierdie lekker reënerige Saterdag. Dis 'n blessing, dis 'n dag vol blessings, né? Want dan is dit mos reën, dan sê hulle, die Heere bless vir een mens, né? This blessing showers from above. Let's see, kom ons kyk, hier lees ook een boodskapie van oom Nellis geluk aan oom Nellis Koert en George, oe, hulle sê 82, maar Candace, as ek kyk hoe oud sê Candace word, appa, ja, Candace sê 81, het sê gepost, en dan is die ene, wat sê, dit is Malcolm, oom Malcolm de Jager, wat sê, oom Nellis word 82, oom Nellis laat weet maar self vir ons, hoe oud oom Nellis vandag word, is het 81 of 82? Nee, daar is hy. Maar in elk geval, oom Nellis moet die dag geniet en God se rykste seën op oom Nellis se verjaardag.

sienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastor John Plaatjes by 082-437-2099.

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie Kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Mini Bazaar op Saterdag, 19 September 2026 vanaf 9:00 tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling kode in Afrika by 066-303-9741 of pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die uitsoorende omgewing? George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: Reggae music is the best music for human being. Everyone know that. It's the best music. For the human being.

0: FM. Goedendag en welkom. En hij komt samen te kunnen keien op die zenders van Eden FM. Ik is Jason Stein in jouw gezelschap. Bye bye, hij komt samen te kunnen keien. Hier die tijd van die achtermiddag. En vertrouw dat jij ingehakken en geschakeld is. En samen met ons is rechtstreeks hier vanaf die Botanico Stadium. En dat is waar die finale plaatsvindt van onze clubs rugby. En kom maar kijken of ik kan aansluiten bij ons collega Alistair, als jij met mij. Goedemiddag aan jou.
1: Dankjewel.
0: Hallo Alistair.
1: Hallo.
0: Daar zei ik wel van jou, gaat het?
1: Hallo. Radschaal.
0: Daar zei Claudie, Alistair, jij is rechtstreeks op Eden FM. Hoe gaat het daar? Aan die onderkant, ik denk, jij is, als je hebt je
1: verjaardag. Hij slaapt ook nog. En we hebben jou een bak gegeten.
0: Kom eens kijken hoor. Alistair, is jij met mij?
1: Hè? Oké. Wat gaat dat? Bye.
0: Daar zei. Alistair Melando. Oké, we gaan nu kijken of we ons voor Alistair aan de andere kant krijgen. Hier op jouw stem in het paradijs, Eden FM. 060-505-2693. Eden FM, jouw stem in het paradijs.
1: En
0: bye-bye, dan kom samen jou te kan krijgen.
1: Ja, dat is niet.
0: En ons gaan nu proberen kijken om met Alistair te gaan zelfs. En kijk of hij voor ons... Ik heb meer een inlichting hier in Samuels deel hoe dat lijkt op die veld op jullie ogenblik. En baie lekker om die rechtstreeks uitzending te kappen. Hier in FM, jouw stem in die paradijs. Zo kom ons, maak veel muziek en dan binnenkort gaan ons aansluiten bij Alistair. Wanneer hij voor ons een beetje vertelt hoe lijkt die veld en wat die, hoe die opkomst is.
2: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcast deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Otsom. In fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people. Live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tails start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.
3: The Government Employees Pension Fund is looking for its members, pensioners, or beneficiaries who may have not claimed their benefits. If you are a GEPF beneficiary and have not claimed your benefits, send an email to unclaimedbenefit@gpaa.gov.za or call 012-399-2464 between 7:30 a.m. and 4 p.m. during weekdays. Avoid scammers by coming directly to our offices and access GEPF services free of charge. This message was brought to you by the Government Employees Pension Fund. GEPF, your investment, your future.
1: Ah, I'm dying to lose. I'm dying to lose. I can still be dying. I can die to lose. I can die to lose. I'm dying to lose. I'm dying to lose.
4: I finally got my life together. Scrape my heart.
1: What are you doing?

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

0: De show is Stemmen in Paradijs, hier is Iden FM. Goeiedag en welkom. Lekom, Sammy uit de Kankeijer. Rechtstreeks hier vanaf uit de Nikwa Park. Mijzelf, Jason, staan in jouw gezelschap. En dan ga ik hem aan te sluiten bij collega.
1: Ja, dank u Jason Stein, mijn goeiemiddag luisteraars hier vanuit de Nikwa Park in George. Een prachtige dag in termen van rugby, maar niet zo'n prachtige dag in termen van die weer op die stadion nu. En luisteraars, ons is nou, wat ons natuurlijk hier voor ons heeft, is die bierspannen van Barbarians bier en Bristol bier. Wat hierdie wedstrijd, 13e oormier wedstrijd, dus Barbarians 19 punten, de Bristol zit 13. Met Bristol die aanval is om achter de voor te gaan. Hij is met kort van de win af. Dus Barbarians hebben de bal gooien. Hij houdt de bal, houdt.

0: Bas. Dat is drie meter kort voor een doelman. Dat is Bristol, maar met drie. Hij gaat voor een doel. Hij draagt het drie. Wat zijn de schoonsbrengen? Dat is het drie dat toen keer wordt. Dat is natuurlijk wat Bristol met die voortoon. De verschoning is 18 van Bristol. Die duurskop wat hem waar geneemd wordt. Die duurskop wat waar geneemd wordt. Daar is 12 minuten voor in die wedstrijd, luisteraars. Daar is de nummer 10 nog een kijk. Om dat 20 punten te maken van Bristol en 19 punten van Barbarians. Dat is een wedstrijd van 1 voor jou en 1 voor mij. Op die stadium, op veel op het stadium, hier hebben we nog een paar geplaatst. Al reeds 7900 mensen hier. Maar ja, dat trapt bij nummer 10 van Bristol nog voor het doel. Hij trapt nu rechter op het hoger. Yes, gaat het kloppen. Dat is kloppen. Dat is kloppen. Dat is kloppen. Dat is kloppen. Bristol is de PS-man. Bristol 20 punten. Barbarians 19 punten. Met 11 punten worden in de wedstrijd. Ja, wij straat om hier 4-3 voor de GM. Ze laten het voelen. Ze. Wat de uitslag was. Van die andere schiet van het buurt van mijn Bristol en Mabas. Maar hier op de linkerkant is de span van George. Wat klaar warm gemaakt heb. Dus hij heeft 3 rechtstreeks. Die wedstrijd wil brengen 4 uur. Terwijl het kamp hier loopt. Hij is hier van tuin daar. Dat is nu die luisteraars. Dat is de span van George. Wat nou op pad is stonden toe. Hierna is het om te bepalen wie is die kampioenspan om die goede dag tussen George Rugby Football Club en ook natuurlijk Oudtshoorn Rugby terug om te proberen of meneer Jonathan Botag over de handen krijgt om zijn minuut te krijgen. Luisteraars, ik ga gewoon twee in de handen krijgen. Luisteraars, ik vat even meneer Botta hier. Meneer Botta, goeiemiddag. Hij is rechtstreeks bij je FM. Jouw Spanje is omtrent bij de volgende 10 minuten gaan we de wedstrijd hanteren. Hoe voel je de wedstrijd?
1: Ja, Alistair, dank je voor de geleentheid. Ja, ons is opwindig. Ik denk dat het gelijk is. Yes, de score is unbelievable om support op je.
0: Ja, luisteraars. Natuurlijk. Iedereen gaat rechtstreeks hier die wedstrijd wil brengen. Het is een George Rugby Football Club, een Oudtshoorn Rugby Football Club. Meneer Bobes, zeg voor mij. Die mannen hebben goed gerust. Na ik gezamen met een paddel, rechtstreeks op het atelier. Hoe voelen die mannen, hoe voelen jij en hoe voelen die mannen op die stadion?
1: Ja, alles daar op die stadion, want ik denk allemaal is opgewonden. Allemaal is hier om een job te doen. Dit is onszelf beloven. En tot een plekje blaas is, dan is er nog niks in resultaat op je veld genossie.
0: Ja, bijna van de Botta. We zien elkaar. Ja, luister, daar was nu George Botta. De aanvechter van die George Rugby Football Club. Ik heb het weer gevonden om die stem te krijgen daar van Oudtshoorn Rugby Football Club, zijn aanvechter. Als je dat nog een toelaat. Ik heb hier gewoon een speler van George Rugby. Een groot fan van mij zo. Luisteraars. We zijn hier 15 van de Oudtshoorn. Hier. Hij is op dat moment gestapt in de toerkamer. Maar hij gewoon hier naar mijn woordje. Ik heb nog een trein die altijd in de handen van mij. Hoe voel je span? Of het is de beste?
2: Goedemiddag, luisteraars. Man, ja. Wat een harde week voor die jaar. Zoals weet dat ons missie vandaag is waarvoor ons gekom het, waarvoor ons gewerkt het. So, ons moet net mekaar weg en uitgaan in die game geniet. Dat is maar al.
0: Ja, op die stadium is het 2-0 voor George. Maar ik neem aan, daar is niet veel zit met die leeuw. Ik neem aan, daar is die schipskopskoel. Zoals ik lees daar uit de oudsvoering. Hoe voel jij persoonlijk voor je wedstrijd? Heb je een skipskopskoel samengebracht naast Botta van Ouds?
2: Man ja, hij is in die zakje gezet. Hij is aangetreed zoals het recht verdient.
0: Ja, dank je luisteraars. Luisteraars, daar was nu de nummer 15 van de wedstrijd van George Rugby. Omstreeks 4 uur zal onze wedstrijd voor

Ajax Plus Bril hier het vallen met in Nico Park. En Joos, hij is daar zo blij als kaker. Het is een goede atmosfeer hier. Daar is 7 minuten, 20 seconden is in de wedstrijd. Bristol met voorloop, zijn beestman, 10 minuten, maar Barry is zijn beestman. Dus hij is niet toe af de luisteraars. Dat is Bristol met een PI. Dat moet wel goed gaan met de Barry's. Wat daar op de aanval is. Alles weer aan meer 3 meter weg van die doel af. Hier komt Bristol, hier komt Barry's. Kijk maar Barry met een goede scramble. Als die bal afgenomen, die span van Bitsen, dat was voordeel. Strafschop. Strafschop voor die span van Barbarians. Zijn B-span. Meneer Lohan Gosho. Daar is strafschop gegeven met 7 minuten. 30 seconden voor in de wedstrijd. Dat is 20 punten voor die span van Bitsen. Dat is 19 punten voor die span van Barbarians. Wat gaat Barbarians maken? Gaan we scrammen voor de paardenschop? Daar is 7 punten voor in de wedstrijd, luisteraars. Wagen het weer. Dus nu die staan in de schrik in de stijl voor de span van Barbarians. Dat wil de span van George. En die tunnel in gaan. De schoenen van de span van Bristol. Met haar die tunnel in gaan. Krijgen ze toejagende. Applaus daar. Hier komt Barbarians. Binnen. Meneer 13 heb ik het beweeg. Wagen het weer. Zij is gelijk daar. Die nummer 12 van Bristol. Een losse maandag voor hem ook. En los maar gevormd wordt daar. Hier komt de van Bristol van Barbarians. Hij is misschien niet meer afvallen gegaan. Hij valt zo 1 minuut voor hem toe. Hier komt Barbarians, maar Bristol drijft weer terug. 6 minuten worden in de wedstrijd. Hier komt Barbarians. En los maar gevormd wordt. Voor de van de spiegel die de schilder heeft gehad, de Lohan Gosho, hier komt Brie, hier komt Barbarians. Wagen het geest, los je maar voor hem op. Die van dan bezig in Belgooi. Op het einde van de 17 hebben we gekeerd daar. Hier komt Barbarians. Nummer 10, nummer 15, ballen te bevallen. Gesteed Heidries. Hier komt Barbarians, de bal werd uitgegeven om gelukkig aan te slaan. Maar dat is geen voordeel nu. Waar is Bang van? Ongelukkig. Volgens ons op het tijdbord is daar 5 minuten voor en 20 seconden. Maar volgens de timekeepers is daar 10 verstreken. Maar ons binnen het tijdbord lichters is daar al een paar seconden voor. Hier wordt afgeteld en hier wordt geplaatst worden. Dit is maar Barbarians met een strafschop krijg. En niet doorstukken van de beste tijd met die vriendje. Want die ziet er een aanval niet uit te gaan. Wacht er maar op voor het doel. Dit is Barbarians. Wat die beste tijd van Lior. Hij kan die bal niet meer stoppen, die luisteraar. Hij kan die bal niet meer stoppen. Ongelukkig. Dat is dus Barbarians. Bristol 20 punten, Barbarians 19 punten. Ongelukkig voor die span van Barbarians. Luisteraars, als we vullen van muziek brengen, dan komen we terug met die beste van George Rugby en Oshun Rugby.

0: Hartlike goeiemiddag luisteraars. Welkom terug op die Nuka Park in George. Die wedstrijd voor hierdie ene, maar natuurlijk die beerspan tussen Brixton en Barbarians. Barbarians wil die wedstrijd verloor het Brixton. Barbarians wat die win kon geneem het in die laatste minuut om ongelukkig die bal wat rechts voorbij was geskop is door die nummer 10 van Barbarians. Brixton wen die wedstrijd 20 punte vir die span van Brixton, 19 punte vir die span van Barbarians. Op die stadium met die 6 punte van Barbarians ook verloor, die B-span het ook verloor. Ons sal moet sien om te kyk wat die A-span van Barbarians sal maak. Hiervoor is luisteraars die wedstrijd wat nou gaan speel. Dit is die wedstrijd George Rugby Voetbalklub teen Oudtshoorn Rugby Voetbalklub. Die skeiding daarop is meneer Ralph Hannies in die middel. Die span van George lees ons volg. Op nummer 1 Sibabella met Kijke, nummer 2 Rowan Smit, nummer 3 David Wiesler, nummer 4 Adrie Marie, nummer 5 Hilger Vrenstof. Dit is die baan van Appelskop op de haard, die span van Oudtshoorn. Dit is die man Kemp, hy mag los hem al. Hy wordt vast op de haard, nummer 5 van Oudtshoorn. Reinach Berriber, hy los hem al, daar is een strafskop, harde vlekje daar. Derry, skeiter, Kemp, vandag is kopleider Kemp, hier komt Jones. Wat die baan vandag maak, los hem al voor hem word, hier komt nummer 10 van Jones. Bas van Solomons, los hem al voor hem word. Lang afgeskop daar die nummer 15 Bradley Peterson. Prachtige skop daar die Bradley Peterson. Barbara Eterskop is daar. Ja luisteraars, ek wacht net vir ook al leeg en hy beeld daar ons. Hy is bezig om aan te trek. Hy was op IR duties daar vir skeidsrechter. Het een man terug by die spel. Nummer 2 van George, Rian Smit. Wacht net wees. Hooggerang van sy kaptein, nummer 7, ben ek doorkeer af. Hier kom George, losgemaal gevormd, aangevat daar die Fransjoa Kemp. Hier kom George, losgemaal, die nummer 1. Maar kijk, voordat geweeg, strafskop, strafskop, Paver vastgehouden was dit, dan moet kijk. Ongelukkig, hy kon nie die baal plaas daar nie. Luisteraars, as jy nou ingeskakel het, jy is ingeskakel op die stem die bed, dis Eden FM, al reeds 7900 mense wat hier opgewacht gemaakt het, op die Nuka Park, een volgepakte stadion, hy kon net skop nie. Hier kom die nummer 14 van George, dit is Caleb Lewis, binnen buiten, klop drie manne, gee daar af as die nummer 9, Miller, losgemaal gevorm van daar, Kimber krijg jy lang daar, na sy kaptein, nummer 7, Bennett, hy had op so 1 mannetje om, losgemaal gevorm van Miller, wat wacht vir die bal, hy gee daar vir hem, Passie gee daar vir die nummer 13, maar hy word gelak daar dier die nummer 12 van Oudtshoorn, Miller, en dan van Kemp gee daar vir kort van Passie, hy had op so 1 mannetje om, hier kom Passie, hy, meneer Hannies, hy moet los, meneer Hannies, as strafskop, hier Kemp, vinnig tik, Joe die bal vinnig maak, Job die wedstrijd wil vinnig maak. Hier kom nummer 3. Mkeke. Hy vat hom voor en terug. Hier kom George. Hulle is weer 9 meter passie. Hy gee kort. Hy gevop aan. Hier kom passie. Ingehandig daar. Al losgemaak vir Miller. Kemp in de handen van Kemp. Hier kom Kemp. Ongelukkig Kemp. Die bal kan nie kan bemeester nie. Maar aangeslaan die Kemp die nummer 8ste man. Weer van George. Ongelukkig. Ongelukkig kon hy nie die babemeester nie. Dis nou Kemp daar, luisteraars. Maar George wat die spel wil vinnig maak. Dis George. 7 meter voor die doellijn. Ongelukkig kon Kemp nie die babemeester nie. Ons sê ook, ja, hartelijke goeiemiddag hier van die Nuka Park daar van Presentia van Mosselbaai hier op die Nuka Park, luisteraars. Daar voorgepakte Mosselbaai, een voorgepakte uit de Nuka Park hier in George. En losgemaak wat skrim gevorm wat daar 5 meter weg van die doelijn van George. Hier kom ongelukkig meneer Ravani sê nee, kom eens kom terug. Hij is niet gelukkig met jullie scrum niet, die vaste facet, luisteraars. Dat mijn vrienden en collega's hebben nou hier aangesloten bij mij. Meneer Damons, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag Alistair. Een goeiemiddag luisteraars. Ja, goeiemiddag Alistair, goeiemiddag luisteraars. Ja, wat een voorrecht is het om hier op Botanico Park te wees in Zoots. Hier is weer die klapfinale. Dan is het dan nou hier die Superliga Bier eindstrijdfinaal op Botanico Park, wat in die gang is, zowat. 5 minuten is de speeltijd en in de eerste helft reeds verstreken. Telling dan op Botanico Park, Zoots 0, ten oudsoor een rugby voetbalclub 0. Scheidsrechter niemand anders als meneer Riaal van is niet. Scrum wat gaan gevormd wordt aan die gebied van Oudswering. 5 meter. Zoals wat die bal zal kunnen gooien. Fysio Muller. Sterk scrum voordeel. Arm komt dan weer uit. Meneer Jan van is geen harde vlekje. Onwettige scrum. Onwettige scrum van Oudswering.
0: Ja, luisteraars, natuurlijk die span van George, wat natuurlijk wel voorwerk. Hulle gaan nie palen toe nie. Meneer Betuk.
1: Meneer, gee dan hier van David Volse van George. Vanaf het tikkie, klink en klink gespeel. Dat is Christel Kemp. Kemp draad aan die bal sterk op je handen. Pas, ik gee hem voor je pas! Kan hem los, jou doorgang!
0: Dat is juist de drie waar gedrukt wordt. Dit is spel van Jones. Hij heeft geklopt en hij was opgemaakt. Prachtige spel daar, die spel van Jones.
1: Caleb Doorn aan de hoekje gedrukt. 5 punten op in de tielbord. Nou voor Oudswering. Dat lijkt pap naar die buiten. Maar dat is achterlaat wat gespeeld wordt.
0: Dat is natuurlijk prachtig gedrukt met die spel van Jones. Hulle wat natuurlijk sê, hierdie dag is vandag dit vir hulle. Vandag is spel wat gemaakt word in die span van George, maar terug die aandacht daar bij nummer 9. Dis Loos die bal gaan stel, waar gaan het wees? Dis nummer 9 Loos. Gaan kijken wie die op die kan bijvoeg. Loos die bal, kijk daar langs. Hy kom voor en trip in die rechter voet, waar gaan het wees? Ongelukkig, dit langs voorbij.
1: Langs voorbij. Telling op Botanico Park, Superliga President Liga Finaal. Zoals 5 Oudswering 0. 7 minuten verstreken in de eerste helft. Inderdaad, goede begin van Zoals Rugby Football Club. Caleb Lewis gaat scoren in die hoek. Hulle is in die hoek geskoek. Spel gaan hervat worden in Charlton Prinsmoor. Kom dan nu die bal direct, hier niet direct uit nu.
0: Het werd een communicatieprobleem daar, die nummer 7, die kaptein Bennett. Wat niet die bal kon bemeester daar niet. Hij kon niet die bal bemeester niet.
1: Zoals wat zal aangooien, Rian Zwart. Rian Zwart geeft van Maller. Christel Kemp, 8e man van Zoals. Wordt aan de hard grond toegebrengd. Maller weer, geeft van zijn 3, David Volse. Maller. Passie, zo'n vrije pas weer daar aan die oorkant van Elton Olivier. Elton Olivier zo 1-2 aftrappen. Racht is gevormd, die bal komt dan hier uit voor die 4, André Maria. Bal wordt opgekomen van Passie, hij geeft zo'n lakskop. Dat is op die kaptein van Oudswering, hij wordt laat plat gevat. Die kaptein van Oudswering. Adrian Koetsier, rak is gevormd. Hier die 10, Leroux wat die bal uithaal. Geen dan hier voor Willem Tafta. Zoals met die bal, Bradley Peterson. Slaan die lijn wordt grond toegebracht. Muller, Christel Kemp. Klein kan omgespeeld van die R van Zoals. Elton Olivier, groot tackle. Dan is het in die 5. Rijnstof, Voordeel wordt gespeeld voor Anslaan. George wat in die bal verloor aan die 5 meter doelgebied van Oudtshoorn. Iets wat statisch. Dan is het meneer Rial wat zijn vleekie blaas. Zeg, geen voordeel was gebundet nie. Oudtshoorn zal hier die bal aangooi. Anslaan door George. Tellen zowat 5-0 op Oud-Aniqua Park. Zowat 10.000 toeskouwers op hierdie veld. En die hoofdpaviljoen, hoofdpaviljoen. Skrim wordt gevormd daar in die verkant, hoofdkant paviljoen. 9 wat die bal zal kan ingooi. Larry Paulsen. Bal kom hier uit. Zalton Prinsloo wat aan handskop gee. En die handen van George was het die 15, Bradley Peterson! Wordt hard gelacht zoals iemand wat een skuldbrief nog net gekregen. Die 5 van George brengt die een eigen rust op!
0: De strijdtime! Dat is die nummer 7, binnen die kaptein. Wat die 2-3 druk van George. Ja, dit is het nummer 5. Eigen Rensdorf. Wat daar. Hier gaan ze een mens die de potter. En zijn lijf hou een centerbaar. Prachtige drievige druk. Wat daar. Die nummer 5. Stoppaar van George. 10 punten verlies bij mijn George. Maar dan kijken we die punten kan bijvoegen.
1: Dan is het Britsen. Wat ook een verschijnen maakt. Die eerste span. Maar teruggekomen hier die wedstrijd.
0: Daar is 2 punten bij. Daar is 2 punten voor die span van George. En nou voor die span van Oudtshoorn.
1: Jan Wieselmuller. Stelskopper van George. Die nummer 9. Inderdaad goede rugby wat die opgetast wordt. Kaptein Adrian Kutsier. Rak is gevormd. Muller, Christel Kemp. Klein kan toch gespeeld is keizerachter zijn bal is achter toe gegooid. Rak is gevormd. Muller wat die bal gaan uithalen. Geen dan voor Paswell. Paswell speelt wijd. Erik Stein wordt grond toegebracht. Rak is gevallen, Muller. Twee, Rian Zwart. Bol is gerapt, zijn meneer Rian Vannies. Oudtshoorn op de aanval. Oudtshoorn geen in de voetskop. Dat is Taliban, die bol zag. Teruggedraaid in het doelgebied. Paswell wordt aan grond toegebracht aan die 5 meter. Oudtshoorn op de aanval. Rak is gevallen. Bol komt dan niet uit van Christel Kemp. François Kemp. Speel iets wat statisch. Muller geeft zo'n verlichtingskop. Lijnstaan wat gaan gevangen wordt.
0: Ja, meneer dames, hier is mannen wat elkaar voel. Dat is natuurlijk Joe van die wedstrijd wil vinnig maken. Om zeker te maken, die span van Oudtshoorn hou niet bij niet. Maar die span van Oudtshoorn wat een beetje die luchtdruk, een probleem met die luchtdruk. Hulle asemhaling niet zo lekker neem.
1: Roudouan geduld met bal en hand. Lijnstaan gaan gevormd worden of als al reeds gevormd. Oudtshoorn gaat die bal aangooien. Rialwani zou dan een stap te luk dood. George wat die bal afnemen in die lijnstaan. Vaste facet wat verloren wordt. 15 Bradley Peterson. Jesus kop. Wat een prachtige skop as die.
0: Die nummer is dit. Die nummer 1. Dit is die nummer 1. Daar so die sy lyf loskakel hou. En die bal inskop. In die helfte van die Oudtshoorn.
1: Sali Ewels wat die bal los. Die kan nie in rugby oefal bal los dat hy kan bam en rol soos hy wil nie. Teruggekom by hierdie Roeno aan geduld dat die bal gaat ingooi vir Oudsoeger in die lijn staan. Mol is gevorm. Harde vleikie van meneer Ralf Hannies. Hy sê Oudsoeger in jylle zampe kros in die lijn staan. Zalten Prinsloo wat die bal hier direct uitskop. Lijn staan kan gevorm word. Dan is er dan Oudsoeger wat die bal kan ingooi. Roeduan geduld. Roeduan geduld kreeg dan die call daar van Marcelo Boysen. Marcelino Boysen. Bal wordt voor ingegooi. Het onze aanslaan hier. Grond toegebring. Nummer 7. Bennett nog een keer wordt gestraft. Vandaag is die bal gespeeld. Voordeel wordt gespeeld van 10 meter omkant. Zoals wat discipline moet kennen. Discipline zal moet aan af en hou in hierdie 22 meter doelgebied van hulle self.
0: Dat is nummer 8 en die kaptein van George van Oudsoeger wat sê uitskop. Dat is nummer 15 daar van die bal Petter uitskop op die aanval. Dat is een Oudsoeger.
1: Telling om in die stadion tot 12 Oudsoeger 0. Roeduan geduld. Wat die call gaan kry. Gaan ons voorgooi of gaan ons achtergooi? Bol wordt voorgegooid op die kaptein Adrian Kutsier. Maar die bol wordt verspild als in die zes flank. Die eerste geweldige geloop in Dylan Fox. Hij aankloopt als een Fox bij een sterk. Een rak is gevormd. Vijf slot wat die bol opdraagt Reinhard Berg. Nummer 9 wat die bal gaat uit naar Larry Paulsler. Speel dan hier voor zijn 10 centen. Los kakelmaat. Larry. Dylan Fox weer. Schroon toegebrengd door François Kemp. 9. Nummer 3. Marcelino Boysen. Scheidsrechter zijn jullie zal moet los. George, die man is getackeld. Larry Paulsler. Achtertoe gespeeld. Los bal. Dan is het Zalten Prinsloo wat dingen zal moeten komen redden. Maar hij wordt gewoon toegetrek. Harde vleikie. J.O. Vos. Zij meneer Rialf. Straf dan voor Zalten
0: Prinsloo. Discipline. Meneer dames, meneer. Dat is nog meneer Rialf. Hij is wat vroeg zei. Hier wordt niet met mij tegengepraat. Hij ging 10 meter nader. Aan die doellijn van George.
1: Paswell Solomons wat kan kijken wat hij gaat doen. Skop dan in die bal hier uit om alleen staan vaste facet te krijgen. Twee hakken Rian Zwart. Krijg dan die call van David Volsner. Vijf man lijn staan, wordt opgeraapt. De achtste man wat die bal draagt, François Kemp. Bal wordt uitgehaald door Muller. Paswell speelt die bal, zit in gaat! Hij wordt hard gelakt, grond toegebracht. Muller weer, 12 center van George Pierre van Klom! Dat is Nelton Wollevier! Wordt bij die kantlijn uitgedreven. Luister, wat zijn die twee eiers? Eier en scheidsrechter. Dan komt meneer Jan Wannis terug. Rolmaalbeweging was afgetrekt. Voordeel was gespeeld voor George.
0: Meneer Damond en George, wat bezig is bedoel hier op het Unicoa Park en George. Hulle wil natuurlijk een stempel vroeg afdruk.
1: Inderdaad, Jelleste. Die 9 wat die kantlijn gaan opzoek. So gekry, gesoek en gekry. 5 meter lijn staan in die doelgebied van Oudtshoorn. Rian Swart gooi die bal aan vir Kemp. Bal nog opgetrek.
2: Dis prachtig! Dis weer voor een Frans Joachim. Wat daar een 3 druk.
1: Inderdaad. Inderdaad. Frans Joachim, jou doorgang.
2: Dis die derde 3 wat gedruk word deur George Rugby Football Club. Dit is goeie spel wat hier gaan haal word. Dit is span van George. 20 minute verstreek in die eerste helfte. Dit is George reeds voorloop met 17 punte teen oor 0. Aandag terug hier by nummer 9. Miller van George wat die doelskop moet behartig. Hy kyk die pale. Waar gaan dit wees? Kan hy 2 punte byvoeg? Hy kom voor en toe. Hy trap in die rechtervoet. Maar dit is een vervoerskop. Ja, daar is nou voervoerskop. Versies dan daar is, daar is maar nou voervoer. Die telling op blij 19 punte vir die span van George en 0 vir die span van Oudtshoorn.
1: 20 minuut is een speeltijd verstreek in die eerste helfte van die wedstrijd. Zalton Prinsloo wat die bal gaan afskop. Bal word dan hoog ingeskop tot voor in die 22 meter gebied. Ben ek nog keer wat die bal kry. Meneer Javanis, accidental offside. Skrim wat gaan gevorm word. Oudtshoorn wat die bal gaat gaan ingooi. Larry Paulson wat staat met bal in hand. Larry Paulson, sterk scrum door George, François Kemp. Bal wordt op die voet gezet, die bal kan gespeeld worden. Is aan Oudtshoorn zijn 9 wat die bal is kop.
2: Zo amper onder skip 3, daar is bij mijn Oudtshoorn. Waar hartstikke gespeeld daar in de manier van George. Amper, maar aangeslaan ook in die proces. Daar is bij mijn Oudtshoorn. Een vaste scrum gevormd wordt. Met George van die baker in de gooi.
1: Telling op die stadium 17-0. En George Gins, 18 minuten se speeltijd wat oorblijf in die eerste helft. Elvisio Miller gooi die bal in. By hierdie vaste facet is Skrim. Arnold Fleikie! Dit is dan Oudtshoorn wat onder druk is in die Skrim swaai. Onwettige Skrim.
2: Goeie wedstrijd zoveel gaan teer die meneer Javanis.
1: Dat is Solomons. Jaag dan in die bal direct uit.
2: Dat is Kim. Dat is Percival. Losgemaakt voor me daar. Bij de kwakkerbie van George. Pas van die handen krijgen. Ongelukkig. Strafskop voor George. Om kan spelen in die span van Oudtshoorn. Meneer Havanis wat sê, jylle was nie terug, jylle die 5 meter geleen nie. Jylle was nie by die achterman sy voete gewees nie.
1: Dylan Fox dan die omkant speel ook dan die 9. Iets wat jy nie meer kan doen in vandagse moderne rugby nie. Pas wel wat kyk hoeveel afstand hy kan kry op hierdie skop. Lijn staan kan gevorm word. Bal word dan nou achter gegooi. Een sterk bal beweging. Meneer Giovanni sê die bal gaat goed vorentoe. Dis George. Sterk vorentoe beweging. Laat my dink aan die springbokke van laas week, een goeie bal beweging. Dis die toeskouers van George wat achter hulle span is. Sal ons een straf drie sien hier so.
2: Ja, is prachtig. Dis George raakt om hier wat daar een drie druk. Hulle vorder 23 meter en een rolmaal wat beweeg 23 meter en een prachtige drie wat gedruk word door die span van George om die telling te maak. 22 punte vir die span van George en nou vir die span van Oudtshoorn met die doelskop wat behartig word daar die nummer 12 by die stadium weer. Dit is die nummer 12 van George Edric Stein wat die skopwerk oorneem by meneer Miller. Wat gaan die nummer 12 Edric Stein maak? Gaan hy 2 punte bijvoeg? Ons moet wel gaan sien. Hy kyk die palen en hy kom voor hem toe, trep in die rechtervoet, maar dit is ongelukkig rechts voorbij. Dit is rechts voorbij, die telling wat 22 punt is, voor die span van Oudtshoorn, voor George, en nou voor die span van Oudtshoorn.
1: Inderdaad, Jelliste, dit is 22-0, 14 minuten is een speeltijd wat sal oorblij, en in die eerste helft van die krachtmeting hier op Oudtshoorn Park. SWT klapfinale op sy beste. Salton, meneer Jalvanis, wat al die veroudsvoering straf, die 6 en die 11 by afskop, alles voor die bal.
2: Meneer Hannes, jy die span George laatst weer geblaas in die semifinaal. Het lijkt op die stadium dat Oudtshoorn nie opgedagend vir die wedstrijd nie. Hulle is nog natuurlijk aan die kleedkamer. Hulle het nog nie uitgekom nie. Houd wat gedoen word in die span van Oudtshoorn.
1: Oudtshoorn is de eerste keer in jaren wat hulle weer hier op een finaal spelen. George Oudtshoorn Park. Sterk skram van George. Vannacht een tik door François Ken. Sterker der duivel wordt grond gebracht door die 6.
2: Ongelukkig meneer Miller met die bal komt een meester achter die skram om de achter losgemaal nie. Angeslaan daar door meneer Miller. Vaste skram van die span van Oudtshoorn. Ons sê ook welkom hier op het Nieuwe Park van mevrouw Elvira Damons. Hier op Oudtshoorn Park in George. Zijn er sienes hier om die wedstrijd te commenteer, om te gaan skou hier, terwijl een man lief achter de commentaarboxe is. Welkom hier op Oudtshoorn Park, Alvira Damons.
1: Larry Paulsen wat die bal gaat aangooien bij hier die scrum, vaste facet. Die bal wordt aan die rek onder die...
2: Aarde vlekje, strafskop voor die span van George. Die nummer 3 van Oudtshoorn wat niet op zijn voeten blijft daar is, meneer Dame, of meneer Raf Hannes. Begrijpt hij nog steeds over die span van George Despassy. Wat gaat zeggen die kantlijn? Uitskop voor die kantlijn.
1: Niks wat aan uitwerking voor Oudtshoorn niet.
2: Absoluut niks niet. Luister als jij moet die wezen wat je nu kan pakken, omdat ze die oude nu kan pakken is voorgepakt. Die spelers. Die ondersteuner van die Oudtshoorn, Bridgeton en ook Barberien van Mosselbaai.
1: Rian Swart gaat die bal ingooi, 5 meter lijn staan in die gebied van Oudtshoorn. Bal wordt mooi opgerang. Losmaal beweging wat voor hem toe gaan. Bal wordt achterop uitgerap of gepaast. Dat is een 3 spot makkelijk. Zo makkelijk zoals een debit order van die rekening einde van die maand kan afgaan.
2: Dat is 27 punte vir die span van George. Hier die span van George het bezig het bedoel hier op het Nuka Park, luisteraars. Dat is weer die nummer 12. Edric Stein nog, want kijk of ik een 2 punte bijvoeg. Ja, 11 minuten oor in de wedstrijd, sy eerste helfte. Dat is Edric Stein, die nummer 12. die center van George. Hy kyk die palle, prachtig, dis lig is Raymond van Leeuwen in die Nuka Park, toe kom ek voor, terwijl die rechtervoet wagen, het wees my trouw, dis langs voorbij, dis langs voorbij. Ons sê ook dankie vir Jason Stanley, wat die technische werk doen achter die skerms vir die FM, om seker te maak. Luister as, jy kan die kommentaar rechtstreeks vanaf die Nuka Park. Die span van Oudtshoorning wat nog nie uit die kleedkamer gekom het nie. Dis 27 punte vir die span van George en nou vir die span van Oudtshoorning met 10 minute oor in die eerste helfte.
1: Zandre voor hier doodstil. Oordeelsfoute.
2: Dis die tweede fout, dis die tweede herhaaldelike fout die span van Oudtshoorning met afskop. Bal wat nie 10 meter trek nie. Dis die tweede een.
1: Hoe krijg jy dit recht op hierdie vlak? Jy speel finaal, Alistair. Jy skop af. Die bal trek jy 10 meter nie. Ek wil nie weerskuld gee nie. Maar dit is hierdie type van dingetjes wat kan maak dat jy net heeltemal uit die wedstrijd uitgehaal word.
2: Net so, meneer Damons. Dit is die span van Oudtshoorning wat nog nie op die veld is. Die nummer 12, Jean-Drey Fourie, wat stil is in die wedstrijd. Dat is die planmaker in die span van Oudtshoorning.
1: Jan Wiesel Muller wat gaat bal ingooi by hierdie statiese vaste skrim. Dat is een van die vaste facetten wat George baie sterk in is. Skrim word dan opgeboender. Boswell speel loskakel, hy is dikteers van sy generaal. Word so klein skop uitgegee, skop dan daar aan die 22 meter uit.
2: Die leeftaal van George wat sê, hier bedoel ons die dag bezigheid.
1: Dat kan nie 50-22 wees. Die bal was oorgedra in sy eie gebied 50 meter in. En so het hy die bal uitgeskop. So lijn staan aan Oudtshoorning. Ridouan getild wat die bal gaat kan ingooi. Vijf man lijn staan. Geen receiver.
2: De lang gevaart in die span van Oudtshoorning. Niks van Oudtshoorning werk nie, luisteraars. Die nummer 2, Ridouan, geduld wat nie die sy springer kon vind nie. Hier kom een vrijskop in die span van George.
1: Alviso Muller, geef het David Volsier.
2: Hy houdt hem dwars dier.
1: Alle wereld.
2: Soos een mes dier boter. Waar is die span van Oudtshoorning? Hulle is nog in Oudtshoorning B-stadium.
1: Dat is spot makkelijk.
2: Dat is voorbij, spot makkelijk, meneer Damons.
1: Dat is spot makkelijk.
2: Dat is 32 punten op die stadion van de span van George. Met 8 minuten oor in de eerste helft.
1: Spot makkelijk. Jij krijgt niet makkelijker als dat, nie, man. Mag. Jij zal moet tackle. Jij zal moet druk opzetten. Dat is wat zo Oudtshoorning niet doen. Nie.
2: En dat is die plaatvervanger bang. Dat is nog rots. Wat gaan kijken of ik een red waar de redder is. Dat is terug bij de aandacht bij Stijn. Nummer 12. Kom voor een toe. Hij zet 2 punten bij. Dat is 34 punten voor de span van George Sleisdras. Dat is een finaal. Dat is een goede dag bekerfinaal. Op het Nuka Park en George. Hier de beste wordt u veel gebracht. Mijn complimenten van iedereen FM. Jouw stem in het paradijs.
1: Inderdaad, Jalisner. Ek dink die Oudtshoorning het opgedaag nie. 7 minuut is gespeeltijd oor in die eerste helft. George stand 34. Oudtshoorning het nog steeds op die 0. Eier. Charlton laat die bal afskop. Skop hier die keer diep op Muller. Muller kry die bal. Skop dan die bal hoog op. Dat is wat jy doen in die finaal. Jy krijg die bal in jou 22 meter. Die reel sê, jy kan om die rek uitskop. En dat is die basisse beginsels. Vanaf onder 7, onder 9, onder 13, 11. Jy leer hierdie goed op school. Moet jou eie dingetjes aanvang.
2: Dis die leeftaal van Oudtshoorning wat wees. Hulle sterk is in die bene.
1: Groenewaan geduld gooi. 5 man lijn staan word gevormd. Oudtshoorning wat dan moet gestraf word omdat 7 en 9 2 receivers as manier. zone arms. Nee, meneer Jans speelt voordeel voor aanslaan. Zandre Farie, sterker der duivel, nou komt Oudzorg bij. Bol wordt die klinkt uit gespeeld. Fox geeft van zijn 7 maat. Geduld komt hier. Hard getekkel, hard gelakt. Marcel Prins wordt gewoon toegebracht. Die 9. Larry Paulsen, geen aan die van. Zalten Prins loer.
0: Daar was geen voordeel, is hem eraan is. Zo doen die vijfde schrijven met gevormd woord met Oudzorg en Bakken en Gooi. Dat is Oudzorg wat plaatsvervangers opbrengt, nummer 21 en nummer 22 van Oudzorg. En even de mannen wil wat verschijning maakt vroeg. Hij zal kijken om hier te komen red, waar het redden is voor de span van Oudzorg. Zo'n lachte rintje van die uit zakken met die Nuka Park met de rugby is 4 warm luisteraars. Net hierna is die wedstrijd tussen die grote finale tussen Barbarians Aaspan tegen Britstein van Oudzorgse Aaspan. Een lang verwachte finale. Die laatste finale wat gespeeld was in die hierdoor spannen was in 2018 was gewen was door die span van Britstein.
1: Ja, dat doen we dan op het speelveld. Jason Olivier. Harde vlijkjes, meneer Rialf. Onwettige scrum met ons voordeel gezien. Not 10. Meneer Rialf, hij is als op die kool vandaag. Pas die reel dan goed toe vandaag. Jason Olivier. Tak dan in die bol. Geef van die rots. Everton Maneval. Jason Olivier. Everton Maneval. Weer. Nick Smut. Geen dan van Zalten achter ons. Jij mag. Accidental offside. Scrum. Voor mij is dat het type van een afstorm. Jij mag. Als die bal gestopt wordt. Jij mag die bal afstorm. Of die bal vang. Geen omkantlijners daar dan niet. Hier op Oudeniqua Park is het aan die scoreboard dat ook doodgeslaan het. Iets wat een technische fout.
0: Als je telling misschien de groot voor de scoreboard, meneer Downs.
1: 3 minuten is een speeltijd oor op mij.
0: Aanslaan, dit is kapitein Atti. Ja, meneer Downs. Vroeger daar, de gezellig met een van de luisteraars. Hij wil weten of David Kramer zijn schoenen gekregen heeft.
1: Nee.
0: En of die gitaar gekregen is daar. Wie die gitaar heeft verloopt, meneer Damons? Johnny Clark's gitaar.
1: Nee, ik heb David Kramer een e-post gestuurd, Alistair. Hij zei, hij is bezig met zwart vellies in die keer.
0: Ja, luisteraars, daar hoor ik dat. David Kramer heeft nog niet zijn schoenen gekregen. En zo ook niet. Johnny Clerk's gitaar niet.
1: Ja, dan Olivier. Sterke scram van Oudzorg. Bol wordt achter toe geklapt. Aanslaan. Elvisio Muller. Slaan dan in die bol. Aan zijn eier 22 minuut. Zo is het zonder drukken in die scram. Dat is dan Edwin Manuel. Die rots was hij. Everton Manuel. Die rots was hij bekend staan. Recht oor aan hier die zuidwestelijke district. Wat zei je voor Oudzorg? Kom boys, laat ons punten krijgen. Sterk scrambel bier voor en toe. Voordeel arm van Real Hannes, kom uit. Olivier Keaton van Zandre Farie. Voordeel wordt gespeeld. Keaton Olivier geeft zo'n wijd pas van Zali. Zali geeft voor Atti en hij slaat voor die palen aan. Zo makkelijk.
0: Met de opdoelijn van die kapitein. Die nummer 8. Die kapitein niet die druk en druk. Niet ongelukkig. De bal weer aangeslaan wordt daar. Niks van uitwerk van spel met de Oudzorg niet.
1: Ik weet het.
0: Niks van uitwerk niet.
1: Die vorige Oudzorg.
0: Maar wie weet.
2: sal het uitwerk vir die span van Papere vanmiddag. Ons gaan weg en sien. Kom by half 6 vanmiddag, luisteraars.
1: Die vorige oudsvoring span het reg gekry, maar hierdie span se tyres het afgeval. Ok, rak is gevorm. En speel in die doelgebied van George. George is die defending team. Keaton Olivier speel dan vir Tsali. Tsali geef vir Charlton Manneval. Vier sterke looplopie wat deurkom. Grond toegebring door George. Rak is gevorm. Keaton Olivier. Grots. Sterk draai. Hy is getackled. Skeisrechter sê jylle sal moet los. Fox wat die bal sal moet vinnig uithaal. Keaton Olivier speel hier vir sy 6 flankmaat. Geen dan vir Charlton en hy krakkige mooi 3.
2: Dat is die eerste 3 van een oudsjoren wat gedruk word hier in nummer 15. Charlton.
1: Charlton Prinsloo jou doering. Op tijd. Skor hy dan sy eerste 3.
2: Hy gaan ook die doelskop behartig. Dit is die eindvletje daar, die hoeter, die toeter. Aan die achtergrond.
1: Daai klink soos ek het een toeter. Een toeter op my pa's scooter.
2: Definitief, daar is een prachtige liedje daar, my dames. Terwijl Barbarian sy aanspanning losmaak.
1: Alle wereld, hoe ze zo stil is die aanspan uitraf.
2: Maar die aandacht is daar bij Charlton kom voor en toe. Dat is Charlton! Wat 2 punten bijvoeg. Dat is 7 punten voor die span van Oudshoring. 7 punten voor Oudshoring. 34 voor die span van George. Met die rest die telling van de aanbreek hier over die Nuka Park en George luisteraars. Ons gaan vinnig voor een muziekbreek. As ons terugkom, gesels ons verder.
1: Ja, dat is nog voor ons gaan voor muziekbreek. Hierdie Olivier, hierdie nummer 21 van Oudshoring en Emmanuel die rots, toe hierdie plaasvervangers opkom, toe sien ons 4 beginne te spaak in die speel van Oudshoring. En ek het nou pas gesien, die rots sê, guys, ons kan dit doen, ons het dit, dit is aan ons, kom ons bly ons by ons instructeer en kyk wat op doodsnikke, of nie in doodsnikke in die eerste jaarfte, toe gaat skor Oudshoring dan nou hier die prachtige 3 in die hoekie.
2: Ja, luisteraars, dis net die span van Oudshoring wat 7 punte het, en die span van George, 34, ons gaan vinnig vir 'n musiekbreek, dan kom ons terug, dan praat ons verder.

0: Ja, welkom terug, luisteraars, hier bij de Nukwa Park. Dat is de tweede helft van pas afgeskoppen tussen die Heidagbeker spannen van George Rugby Football Club. En die span van de Oudzwering. Die span van de Oudzwering. Wat achterloop hier bij de Nukwa Park. Hier op George, 34 punten voor de span van George en 7 voor de span van Oudzwering. Een vaste scram wat gevormd kan worden daar. Met Oudzwering en Balken en de gooi. Dat is de nummer 9 van Oudzwering. Larry Poolse.
1: Ja, nee. Daar staat die mas wat een beetje opschrijf. Opkom of ligt er geen bij je wat wie je uitzak. Maar niet de man, dat is Club Rugby Finals. Die beste aan die westen. Die tussen die twee beste spannen wat verdienen om op die vlakke finale te spelen. Rian Zwart wat die bol gaat aangooien in die vaste lijn staan, vaste facet. Iets wat daar op die 50 meter kolikje baseren aan die kanten van George. Ja, luisteraars, jullie zijn geschakeld op Radio Eden FM. Jouw stem hier op Oud-Nikwa Park. George, die stad van alle reders. Rian Zwart gooit die bal achteraan, opgetuigd door André Marie. Marie speelt die bal voor Kemp. Kemp komt, wordt rond gebracht. Rak is gevormd. Valler, Baswell. Baswell is een worst kop, wie zonder die bal? Niemand anders als Prinsloo nie. Speel die klink en klomp Prinsloo. Word aan grond toegebring. Rak is gevormd. Keaton Olivier. Fox. Sterke der duivel wat voor hem te beheer. Voor Oudzwering. Tammy Ranner. Geer hier dan weer van Zaten. Die 22. 6. Christopher Sneijman. Geer hier voor Rudolf. Rudolf geduld. Tali, die rots. Rots wordt gewoon toegebracht in Edwin Maneval. Keaton Olivier, Christopher, Sneijman. Sterk voor hem te bewegen. Olivier, geen aan van zijn drie span met Marcelino Boysen. Harde vlekje in zo'n straskop. Spel wordt vanaf gemaakt. Zandre Olivier. Zandre Forrie. Die rots. Wordt gewoon toegebracht. Keaton Olivier speelt dan van Marcelino Boysen. Zo bijna intercept door François Kemp. Oudzwering op bezit van die bal. Speelt die bal achterlaans. Rudewolf. Geer hier voor zijn zes flank. Sterker dan duivel in die flank. Prins. Mol. Mol wordt dan aan die lichaams. Kees rechter zijn jelle zal het moeten gebruiken. En hij blaast dan op zijn vlekje.
2: Wat moet het nou?
0: Ja, luisteraars, natuurlijk hier ook hier op die hoofdpaviljoen net is van Laans Andrews, die spanbestuurder van Barbarians Rugby Football Club. Laans, goeiedag, zeg voor mij, hoe is die mannen op een scherp voor hier de wedstrijd? Ik weet natuurlijk, toen ik 18 was die mannen helaas hier, toen die wedstrijd verloren tegen die span van Bridgestone ook, hoe is die mannen op een scherp voor hier de wedstrijd wat om streek 37 gaan plaatsvinden?
2: Elister, baie dankie. Nee, ik denk, die man is positief. Die man is positief. Die tafel is gedek al klaar. Ons het hard gewerkt die hele jaar. So, ik denk, ons is recht voor die hele bezigheid. Laten we ons 2005 kan herschrijven. En zo aan. En dan laten we die beker kan ons erbij te vatten.
0: Meneer Andrew, zeg op mij. Ik weet, die C's van een verloor. Die B's van een verloor. Denk jij, als iets wat die aan de achterkoppen gaan zitten van die A-span... om te weet hulle jong man het al klaar verloor, maar kan die Barbarians span alles laat verbygaan om die beker te wen en sodoende die hele span van Mosselbaai aan die wenkant te bring?
2: Mr. Alistair, ek dink ons gaan sommer die beker vat vir al drie spanne. Ek dink omdat ons die eerste span verteenwoordig, gaan hulle die beker sommer vat en dan is al die, en wen ons sommer vir al drie spanne wat hier vandag, twee spanne wat verloor het hier vandag.
0: Ja, dankie daar, luisteraars, dit was die spanbestuur van Barbarians Rugby voetbalklub, meneer Lance Andrews.
1: Ja, dankie alle stad terug by hierdie wedstrijd. Luister wat gevorm was daar dier Oudswering. Oudswering wat die bal kry. 22 manne wil, skop dan die bal. Keetan Olivier. Keetan Olivier. O nee, dit is een strafskop. Julle is offside, sê meneer Rjelf. Van Oudswering. Paswell wat kan kyk wat hy kan doen. Paswell Solomons. Aan die kant van Rousmul. Skop dan die bal uit. Net so binnen die 22 meter doelgebied van Oudswering. Lijn staan vaste facet wat gevorm gaan word. Ze mij so langs en rechts kyk hier op Oud en Nico Park, sien het is die kake wat roer, ek weet nie wat eet hulle nie, maar die rugbysfeer waren mol, losgemaal voor hem toe. Dis rugby op sy beste. Real Vanis, die scheidsrechter, speel dan voordeel van Tjots. Tjots een losgemaal beweging gaat voor hem toe. Afgetrek, sê meneer Hannes. Harde vlijkie. Inderdaad. Oudswering wat die losgemaal aftrek. Dat is onwettig. Dat bly onwettig. Tot wanneer wereldrak met die reel gaan oorskryf.
0: Meneer Damons, die mis wat hier oor sak. Meneer Damons, die mis sak hier oor op Tonuco Park in George. Het maak een beetje moeilijk voor ons om te zien, meneer Damons. Misschien moet daar jou verkeerde bril op zit.
1: Ja, dat is dan al wat ek kan sê van die luisteraars daar buiten wat my stem kan hoor tot zover as binnen Kjalliden. Ja, de Radio Eden FM vang daar op, broeder. Tot aan die Boeland. Hier is uitgepakte stadion toeschouwers. Voordeel wordt gespeeld door Real Vanis. Aanslaan ze meneer Real Vanis van die lijn staan. Keetan Olivier. Speelt van Christopher Jafta. Christopher Snijman. Geen voordeel was gebenet. Nu ons gaan terug van die aanslaan en in die lijn staan. Waar Oudswering hier die bal zal kunnen gooien. Oudswering gooi dan hier die bal aan. Bij hier die vaste facet, hier die scrum. As ek so kyk, is dit aan die band van Bridgeton Rugby Football Club, wat hulle so stilletjies gereed maak. Want dit is amper sulke tyd. Ek waardeer jou. Scrum. Olivier wat met bal in hand staan. Skram die bal wat dan uitkom. Speel die achter van Zandre Forrie. Word hard grond toegebring. Tali. Zalten skop dan so van lichter skopie. En dat is een prachtige skop.
0: Prachtig daar dier die nummer 15. En ook die eerste drie drukken van Oudswering Tali. Wat daar prachtige skop weer uitoefen daar. Om sy span. Verlichting de plaats met George voor de baken in de gooi.
1: Rian Swart. Vijf man lijn staan. Te vroege lucht. Mol wordt opgezet. Muller. Kemp. Kemp kijkt wat hij kan doen. En hij geeft zijn nummer. Ja, spanmaat. Ja, ten Olivier. Voordeel wordt gespeeld van een aanslaatse meneer Riaf Hannis. Vier van Oudzorg wat die bal optelt. Niks met niks met kop die bal weg. En die handen van Caleb Lewis. Lewis is groot gebracht. Cool kop. Alistair, meneer Hannis, inderdaad is goed in die wedstrijd.
3: Die ervaring van meneer Hannis spreekt boekdelen. Cool en kalm.
1: Alle wereld, man.
3: Kalm, daar is een komkommer. Niet zo'n komkommer, zo kalm als meneer Hannis.
1: Ik zeg van jou, hij gedraaid zoet op die veld. Nog geen kaart te gezien.
3: Daar komt de eerste kaart.
1: Alle, ik wil nog zien.
3: Daar komt die eerste geel kaart. Van Anis Pam van George, meneer Hannis, wat zei jij was een beetje ongedisciplineerd. Als je moet zien aan wie behoort die eerste geel kaart aan George.
1: Ik wil nog zijn nog geen kaarten toe gaan praten. Hier noteert aan meneer Hannis. Die heb je die vlakke boete. Roedewaan geteld. Hakker van Oudzwerring wat bal gaat ingooien. 3-6 man lijn staan. Op die 22 meter lijn. In het doelgebied van Zoots. Amper vraag wat zoek ons hier. Buswell. Wordt dan gewoon te gebruiken aanslaan. Een dubbele aanslaan meneer Hannis. Dat is correct. Goed opgeteld. Pas wel een manier. Het andere voor je wat mekaar nou hier zo. Net zei boy, ik speel al beter lang al rugby.
3: Ik ben een stuk wedstrijd van zijn referee met zijn talent.
1: Inderdaad, meneer Zonno Boot had gezegd. Gezegd, oor die lucht. En hij heeft een plan, een actie voor meneer Forrie. Je wil om die kans geven om mijn lijnen te breken, te skeer niet.
3: Natuurlijk, laatst week in de semifinale, meneer Damen, waar je geblazen hebt van jullie man. Jullie jongman, kookwater.
1: Maar je geweldig. Zal ons die weeromstandigheden blameren voor vandaag? Nee, stellig nee. Hij moet die bal optillen. Hard klopt, man.
3: Luisteraars, daar was 90% regen bij spel, maar we staan er daar geen regen. Net mistigheid van jullie. Wat hier opkomt, nou hier over die park, uit de Noekenpark.
1: Keaton Olivier, speel voor hier. Voor hier geeft voor Christopher, voor hier weer. Zalten, speelt op kant in de Tali. Tali wil dan nog grond gebracht, hier Christopher, François Kemp. Keaton Olivier weer, speelt wijd voor Geduld. Geduld wat zo'n man afstampt aan die 22 meter doelgebied van George Rugby Club. Keaton Olivier speelt voor Tali, Tali slaat die bal aan. Ik zeg veel, Oudzwerring weet niet waar hulle vandaag hulle bevindt nie. Fout op fout, fout op fout.
3: Ja, dat is natuurlijk die span van Oudzwerring onder geweldige druk. Wordt geplaatst door die span van George.
1: Ja, dat is net moet beïndrukken, die toeschouwergetal. Maar dat is elke jaar zo. Zo wat 10.000 mensen al op hierdie Autonico Park.
3: Definitief luisteraars. Ik zie dat. Ongeacht van die weer, omstandigheden, als je baie toeschouwers op het veld.
1: Dat is Britse Vla, dat is Barbarians Vla.
3: Onze dames, ik het gekomen bij veld half 1 en al reeds bij 12:30 was jullie hoofdpavillon gepakt. Reeds met geen wedstrijd op het stadion op die afheid gespeeld was niet.
1: Sterke scrum der Oudzwerring, voordeel arm wordt uitgedrukt door meneer Gelf Hannis. Verlug wat die bal speelt neer, meneer Hannis, ons blaas in die scrum op. Onwettige scrum der Oudzwerring, Oudzwerring wat die bal, wat die scrum zwaai. Ik verstaan het, dat is die stad wat onder druk is. Die oppervlak van die veld is een zwaar. Jij moet met lange stevels, met stadsindruk, indrukken, slaan in die gras aan. Je kan niet met plastic stads wel gaan scrammen hier die veld vandaag, heel lustig.
3: Ja, maar die scramwerk van George, die achter van George weegt 832. Alle, die nu weer die 719 van die span van Oudzwerring.
1: Dat is wat Zonno aangezegd dat ons gaat van een voorlaans pak. En dat is wat George hier nog die hele wedstrijd doen. Welkom naar die Telmoord is ook weer terug. Telmoord is dan weer terug. Ook hier zullen we nog niks krijgen in die ding nie. Dis dan George wat die bal kry. As 'n bal wat opgesit word deur George. Sterk vorentoe losgemaal beweging. 'n Bal en 'n losgemaal is maar een en dieselfde as net Afrikaans. So wat
3: hier kom George
1: 13, 14 meter wat gewen word. Ons het al 20 meter in die bal. Real Madrid is al stiptelik dop. Dis 21, 22 meter. Losgemaal word statisch. Bal sal moet uitkom. Vulle gee dan vir sy 12. Sy 12 kyk so 1, 2. Woer, wacht, het word grond toe gebring. Die geduld. Voordeel word gespeeld vir omkant. Sy meneer Real Madrid. Spassie gee so voor pas. Hy sien die gaat. Dis pop pas. Spassie weer. Hy las vulle!
3: Dis uit!
1: Maar terug een mooi 3 of nie. Wat sê Real Madrid sê?
3: Ja, wat sê daar? Hy moet kyk vir die VAR of die TMO.
1: Wat gaan meneer Lance Andrews plekje sê? Wat kan plekje sê?
3: Maar dit lyk of daar nie 3 gaan wees nie.
1: Geen 3.
3: Ongelukkig, maar prachtige speel die span van George.
1: Sorry broeder. Voordeel was gespeeld door Real Vanis. Strafskop dan. Sacking the ball, zei hij. En hij trekt die losgemaal beweging af. Pas wel wat aan kant naar toe gaat skop. Om te kijken. Kan ons weer een ball opzet.
3: Hier komt het ding, meneer. Meneer Damans, hier komt het ding.
1: Het lijkt naar 7 punten ding. Ergens wordt goed opgegooid. Bal wordt opgezet. Weer van die lijnstaan beweging. Los. Gemalalala. Druk die bal.
3: Obstructies hem meneer Javanis.
1: Obstructie. Alle wereld. Je kan hem hier die vlak. Man,
3: hier komt ons jongen.
1: Kieter.
3: Wat is weer. Dat is Charlie.
1: Van Charlie. Charlie breekt los. Geert. Kijk voor Kaltan. Kaltan. Skop die bal op je voet. Christopher Jafta. Wat die bal achterna jaagt. Pas wel eens onder druk. Pas wel gee hier vir sy 10, allemaal is offside, as Atting rechts op breek, nee, hy houdt al lang aan die bal vast, voordeel wordt gespeeld, 10 meter radius, offside van George. Statische beweging, speelt vir Kelten, dat is die rots, Manuel. Holding was correct, sê meneer Jan van Is, maar ons gaat speel vir omkant positie. Vannacht gespeeld door die 10, die loskakel, meneer Janssen. Nee, jy is op die verkeerde plek. Leroux. Leroux tik dan vannacht en hij wordt grond toegebracht. Hangt gelak. Die 4 slot, paar maat trek die bal op Nick Smit. Rak nog steeds. Olivier. Smit weer, Nick Smit. Olivier, Marcelino Boysen. Marcelino Boysen gooi die bal die achterlaans uit van sy 6 flank. Christopher, wat een goeie lijn breek. Maar wordt grond gebracht. Olivier voor Charlie. Charlie kijkt voor Euphorie. Marcelino Boysen. Hij wordt op een grond gebracht. Nee, hij doet het! Dat is het doel, alle wereld!
3: Hij is nummer 14 in de oudzwering. Prachtig
1: gaan brengen bij de club.
3: Als we kijken wie nummer 14 is.
1: Willem Tafta.
3: Dat is Willem. Wat binnen buiten. Hij klopt die man op een tikkie daar in de kantlijn. Prachtige 3-3 bal van de oudzwering. Dit is de rugby van ons weer van de oudzwering. Prachtige rugby daar opgetuigd. Dit is bal van de oudzwering.
2: Alle
3: wereld, man. Maar die aandacht terug bij nummer 15. En hoe ook die andere kaptein van Oudzorang.
1: Carlton Prinsloo. Die witman zou zeggen Carlton.
3: Dit is Carlton Prinsloo.
1: Maar nee, hij is Charlton.
3: Wat gaan die maak met hem? Hij kijkt die paal naar langs. Mastigheid waar hij oorkomt met de Roeka Parkwagen wees. Hij komt naar voren, de trap de rechter voor de wagen wees. Dat is langs voorbij. Dat is lang, dat was mis. Zal die scharen zijn hier op het Genoeka Park en Joy, dat is mis. Ongelukkig in de span van Oudzoren, niet op en de bijvolgende luisteraars.
1: Dat is heel dag mis. Zo bedoel, als een rugby term bedoelen. Dat is mis, dat is heel dag mis.
3: Dat is mis, en ook die mis hier op het Genoeka Park, want een kouwe vondje daar komt met die sier uit.
1: Hy het die syde, ek kom 'n windjie daar. Maar die rugby met vier warm is, moet jy nie kan Park & George luisteraars.
3: Moet nie wag nie, Alistair. Jy sal nou vier wees. Die son sal ook nou deurkom. Nick Smit, die bal wat ek pas, wil in die handen van Nick Smit geskop. Dan sit nummer 19 wat ook hier op die plaasvervangerbankie gaat rechtmaken om op te kom, Christopher Conradi. Christopher Conradi. Keaton Olivier, vertelt hem de onderkaptein van Oudzorring. Goeie skop. Bradley Peterson wat die bal krijgt. Bradley Peterson geeft zo'n klein skopje daar van spasie. Die team van Oudzorring wat die bal krijgt. Leroux. Leroux kijkt aan de referee. Jij wil niet hier die man spijs geen. Keaton Olivier geeft. Dat moet een kaart wees. Dat moet een kaart wees. Jy kan nie die man so uithaal die George. Dit is geonoorloofde spel. Dat moet een kaart wees, eerlijkste.
1: Meneer Hannes gaan met die zak. Meneer Hannes gaan met die zak gaan. Definitief, hier komt die tweede kaart van George Rugby Football Club.
3: Nee, hier, jy kan, dat is geonoorloofde spel. Ik heb die goede woorden voor zulke spel.
1: Dat is discipline aan die kant van George voor de beyond. Breek daar, luisteraars.
3: Waar kan je die man? Hij heeft die balletje aan die man uit met zo'n elleboog. Dat is onnodig.
1: Dat is die tweede geelkaart van George Rugby. Dillingby Stadium, 34 punten voor de span van George, 7 voor de span van Oudzorring.
3: Jy sal nie raai wat is sy naam. Sy naam is Reinhard Stammer. Hy is een stamper. En tegen sy stamper word daar nou een geelkaart gegee.
1: Ja, luister, dit is Reinhard Stamper. Amper Stamper.
3: Hy is Stamper van vandag af vir my. Stamper. Want dit is onnodig. Tyd moet nou afgeblaas word. Mediese beamtes moet op die veld kom. Dis tempo van die wedstrijd verbreek, man.
1: Ja, luister, as ons wat traai uitvind, hoeveel tyd die oor in die wedstrijd, die telbord wat nie op die stadium in werking is nie, hy wees nog steeds 40 minuten oor, meneer Damons.
3: Ja, ons weet, hy bord was so dood, so, ons lees 34-12.
1: Ja, dit is 34-12. Voor die spel van Oudzorring, hier kom Oudzorring.
3: Olivier wat die bol tik. Dat is Manuel wat die bol opdraat. Dat is weer Olivier. Geef het Zalten. Zoek dan voor Zali op. Krijg Zali, krijg van Christopher. Zo'n klein passie. Dat is aan voor en toe, zeg je al.
1: Meneer Dames, is ook de kerk op finale wat om 3 afgeskop het. Dat is niet spannend van die Griek was. Handy Pumas. Daar in Kimberley.
3: Al wat ek vir jou kan sê, Alistair.
1: Ek gaan nou try die telling kry daar van die span daar. Die telling daar, die Karibieke finaal.
3: Hulle sê, dat is Barbarians vandag. Maar al wat ek weet, die telling hier op Oudtshoorn Park, luisteraars, 34 vir George, 12 vir Oudtshoorn Rugby Football Club. Tijd is ongelukkig. Nie van my nou beskoor om te sê hoeveel tyd daar oor is nie. Maar ons speel tot wanneer die sirene afgaan. 23-16 Currie Cup.
1: Dit is van Griek was. Dit is vol tyd. Ons de Karibieke eindtelling, die span van die Griek was, wat sy Karibieke status gehou het. Dat is die Griek was 23, ten die span van die Pumas 16. Natuurlijk, die span van die Griek was, wat sê, die Karibieke is my eigen nergens nie.
3: Net tot wanneer Stormers 23 tal op die been kom. Maar teruggekomen hier die wedstrijd. Nummer 16, Reinhard Stamper, wat weer op die veld is.
1: En die toeskouwer van hoeveel tijd daar oor is in die wedstrijd. Die tabo wat nie in werking is nie.
3: Die tijd, hulle kan nie nou met die tijd beter heen. Maar ons sal hulle op hoogte hou wanneer die wedstrijd voorbij is. Keaton Olivier van Zalten. Zalten geef van sy 7 flank maar. Voor hier. Sterker dat hy wil wat so inbeer. Zeker so 2-3 meters gewen. Geef weer van Stamper. Sterk man opgedraaid. Zoals een verdediging wat hou.
4: Bal word deur Nick Smit gerip. Nog steeds Oudtshoorn wat vorentoe beer, maar Nick Smit word grond toe gebring. 21 Keaton Olivier geef het Sali. Sali geef van Miller. Weet ons voordeel neer. Vorentoe gepas neer. Forrie word grond toe gebring. Keaton Olivier omkant positie. Speel ons voordeel. Dis Fox wat een man zo afloop is. Kommer loop af. Olivier voor Charlton weer. Planmakers. Charlton wordt grond toegebracht. Dat soort wat moet verdedigd. Scheidsrechter zijn. En inderdaad, jullie dat goed gedaan. Jullie moeten die bal los. Uitzwering wordt gestraft. They don't release the ball. Penalty for holding on. Buswell wat gaan kijken wat hij kan doen. Om die bal uit te skop en een verlichting te brengen voor George. Wie die stadium lijkt het voor mij alsof George met die wedstrijd gaan overheers of win. Als een mens dat nou kan man ons zo zeggen. Telling op die stadium 34-12. Oudzwerings en toeschouwers wat bij je stil is. Brietsten wat zei, ons gaan niet van jullie met onze band spelen niet. Want volgende jaar speel ons tegen jullie.
5: Ja, Oudtshoorn derby.
4: Ja, hier zijn die tijd aankondiger, dat is 14 minuten. Zo speeltijd wat oorblijft in die eerste helft. Frans wat Kim wat bij een sterk loop. Verrie wordt die bal uitgehaald hier. Voor die nummer 7 flank. Bennett nog keer. Nog keer. Dat is holding. Keaton Olivier wat vannacht tuk voor die merk. Christopher Conradi ook op die speelveld voor Oudtshoorn. Geer die bal voor Charlton Prinsloo. Om te kijken wat hij kan doen. Ja, hij komt die bal direct uit. Lijn staan wat gaan gevormd worden. Oudtshoorn wat bal kan ingooi. Dus moet jullie zijn luisteraars. Dat is goede rugby op het Kwapark. Dat kan nog maar hoe hard hier. Ik geloof niet die toeschouwers gaan verschuiven. Want dat is Britsten en Multiswap Barbarians. Een SWD klapfinale. Premier Divisie afdeling. Na 13 minuten. Ze speeltijd wat nog hier oorblij. Bal wordt goed gegooid van Atti. Atti krijgt niet die bal. Die nummer 2, Rian Zwart. Geef op Buswell. Buswell geeft Zwart. Skoppie. En gekregen door Leroux. Leroux, kijk wat hij kan doen. Geef op Tali. Tali wordt groot teruggebracht. Charlton. Keaton Olivier. Jason Olivier. Conradi. Rak is gevormd. Jason Olivier geeft van zijn nummer 3 Marcelino Boysen. Marcelino Boysen wordt aan de grond gebracht. Jason Olivier weer van Miller. Geen van Carlton Olivier. Die bal wordt achter toe geklapt. Zal hij wel aan de grond gebracht. Rak is gevormd. Christopher Jafta wat komt zaken beredder. Dat is nummer 16. Ricardo Maggiola. Sandra Lucas Forrie. Pop die bal op van Manuel. Manuel geeft achterom. Jason Olivier. Aanslaan. Zo'n doelwisse kop. Voordeel wordt nog gespeeld voor jullie aanslaan. Zijn meneer Galvanis. En niks voordeel wordt gebenut. Die geen spannen in die vlekje wordt opgeblazen. Meneer Galvanis ons gaat schrijven. 23, 19 en 20 gaat op die bankje verschijnen. Plaatsvervangerbank gaat verschijnen op de veld van George. Nummer 23, Louvo Fonko. Je hoort wat zijn naam, Fonko. Ja, onze.
5: Kan hij misschien die Fonk weer? Omroep hier voor de span van George.
4: Ik zeg veel alles.
5: Geen punten zo ver aangetekend in de span van George, meneer Damons.
4: Dat is Fonko.
5: Kan meneer Fonko nadien die Fonk brengen voor de span?
4: En hij gaat zo met die Fonk brengen, laat het warmer worden op de Nico Park. Kijk nou mooi. 22, bol wordt uitgegeer. Het was een aanslaan, ja. Oordeelsfout.
5: Die bal werd een beetje nat raak. Luisteraars, met die mis van die oor beweeg.
4: Alle werken. Nummer 23 van Oudsworen. Wat nu op onze spannenlijsters. Wanneer hoe gaat die tafel dat bemeester? Jouw trui moet ooreenstemmen met
5: die nummers.
4: Met die spanlijst, ja. Spijen streng orde hier op Otoniqua Park. Wel gedaan aan SWD's scheidsrechtersvereniging wat dingen goed hanteren nog zover. Ben Brankes kan goed voelen over zijn span. 17 van Oudswerang, Ermanenstein. Ermanenstein geeft voor Keaton, Jason Olivier. Jason Olivier geeft voor Nick Prins. Voordeel wordt gespeeld, jullie rollen weg niet zijn, meneer Real Hannes. Voordeel dan voor Oudswerang. Jason Olivier geeft voor Manuel. Manuel geeft voor Boysen. Boysen kijkt als een rak is gevormd. Jason Olivier weer die bal klinkt, kijk op. Hij speelt Wolfpaviljoen kant om, 16. Ricardo Mazzola wat natuurlijk de bal die afspeelt. Die rots. Voordeel wordt nog steeds gespeeld hier voor Oudswerang. Meneer Zandre Lucas is in bogen gillen wat zijn dier die gaat. 14, zo'n trappie. Geen voordeel wordt gebenut, nee. Kijkslag is uitgevoerd.
5: Dubbelvlekje daar, de meneer Riaf Hannes. Wagen het nou weer. Roep daar de kapitein van George.
4: Daar is eigenlijk niks aan die Alistair. Dat was net timing. Riaf Hannes wat praat daar, samen zien we kapitein. Niklas Tevenage van George. Zijn boys, jullie raak ongedisciplineerd nou man. Talent Fox. Wat weer in het speelveld gaat opgaan. Van nummer 17. Hermanenstein. Dat zal een bloedvervanging wees. Kijk hoe loop je bloed. Vanaf die hoofdpaviljoen kan die uit onze uitzaai hockey uit. Uit onze uitzaai atelier uit. Die rots wat voor en toe beer. Vanaf het tik die Olivier voor die rots weer gegeer. George zal verdediging moet hou. Olivier, Zandre Fourier. Fourier breekt sterk dier, maar dat is verdediging van George. Bal wordt dan opgehouden. Scrum voor Oudswerang. Rugby voetbal club. Ons speel niet die goal line drop-out niet.
5: Ja meneer, die dames, die span van George lijkt niet op dat die hier die telling nog net verdedigd met 7, 9 minuten oor in die wedstrijd.
4: Ja, dat is nog net bij die finals. Mijn bekerindeling wil ik graag hier afgaan. Ik wil iets gaan kijken daar zo. Ik wil net zeker maken, die telbord is recht. Die score is nummer 1 op mijn papier. Olivier geeft wat zaterdag! Mamassan Leroux! Hij is beter dan Thijsje Leroux!
5: Prachtig daar, hij speelt daar. Die is bal van Oudswerang. Die bal van de liggen hier wordt daar. Hand to hand. Zoals die span van Stavisdal dat zei. En die bal van gedrukt wordt daar nummer 10 van. Oudswerang, prachtige speel daar. Hij tel hem weer een schijf. Daarna 17 punten voor de span van Oudswerang.
4: Ik zal veel zeggen.
5: Dit wordt de 34 van George.
4: Ik zal veel zeggen, alles dat is iets. Dat is iets wat te laat.
5: Dat is Charlton. Branschloer, we gaan kijken wie twee punten kan bijvoegen. Het is daar in de hoekje, dat is 10 meter weg voor die. Oorkant de kantlijn. En die westelijke pavillon kan van die velden voor en toe trappen. De rechter voet, wagen het weer, zij komt. Wagen het weer, dat is ongelukkig in die paal vast.
4: Alle
5: telling wat blijft, 34 punten voor de span van George. En 17 punten voor de span van Oudtshoorn.
4: Hier waren ze vonken gaat loospad. Dan is het Barbariense A-span wat daar van het Bierveld afkomt. Klaar opgewarmd. Dat speelt aan meneer Rialf. Uitgehaald uit die lucht uit. Dat is prachtig. Opgeteld. Voordeel wordt gespeeld voor Oudtshoorn. Willem Jafta. Jason Olivier. Geef het Zalten. Zandre Fourie. Christopher Jafta.
5: Ongelukkige communicatieprobleem. Zijn kind van Jafta in de vleel. Daar die nummer 11. Ja. Charlie Evert. Zo'n gelukkig die bal wat uitgeboende was. Daar die spanmaat van Oudtshoorn. Alleen staan met gevormd geworden met George van die Baker en de gooi. Het is een flauwer die wacht om het van Barbariens te wilde Barbariens de aanspan. Voor die fel beweeg om in de toren aan te gaan.
4: Dat gaan drieën. Ik voel het aan mijn geestesmens. Dat gaan drieën. Vijf wordt opgeteld. 20 van George. Wordt hard gelakt. Speelt zowat op die 50 meter. 50 meter kolikie. Rialf Han is wat zei. Jelle zou moet los. Om kan spelen. Nee. Grond te gebrengen. Hier is hier van Bennett nog hier. Geen dan die soort. Dat ze aanslaan. Hier. Rialf Zwart. Maar Barbariens wat dan hier in de kleedkamer gaan komen. Wel is er die beker trivel Sambiki. Laatst jaar bij Brak, ieder jaar bij Barbariens. Zal het dan wees. Ons moet maar kijken later. Moskou is rechter, daar zal wees. Niemand anders als meneer Dylan Pocanus niet. Scrum is gevormd op paviljoenkant. Zij zijn Olivier, geef het Zalten. Zalten speelt in backline. Geef dan die Vertzali. Goeie beweging, zot op zijn voet. Wordt verhinderd, Willem Zafta met die bal. En die bal wordt uitgeschopt hier, Jalten Olivier. Dit was een spoedrace geweest. Dan is het George wat in die finale win. Dan is het George wat in die finale win.
5: Dat is meneer Raab Hanni wat zegt, dat is het einde van die wedstrijd. Hij wacht geen voor die hoeder om af te gaan. Wedstrijd wat voorbij is tussen die span van Oudtshoorn en die span van George. George wil die kracht met een win. 34 punten voor die span van George. En 17 voor die span van Oudtshoorn. Die kampioen van 2026 om die uitdagbeker. Gaan dan naar die span van George. Wel gedaan aan Jonathan Botha en zijn span.
4: Ja, Alistair, als je ons aan het begin van die jaar voor die rugby beginnen, het George met Blanco afgerekend in een vriendschappelijke wedstrijd. Ons het zo'n boot aan de africhter gekregen in de atelier. Hij heeft gezegd, en jouw vraag aan hem was duidelijk geweest, hoe kan je die spelers motiveren? En hij heeft wel gezegd, eenvoudig. Om zijn spelers beter te krijgen, om zijn spelers weer bij zijn klap te krijgen. Was zijn woorden aan jou geweest? Ik kan het ondoos dagelijks uitgezegd. Ach kerels, ons was uit die premier uitgespeeld. Maar eerder, wat gaat het wees als onze voorwedstrijd vol gepakt uit in Equa Park kan spelen? Die tweede finale van die dag. En inderdaad, dat was zoals een profetische woord wat hij gereleased had. Op dat ogenblik geweest. En inderdaad, spelen natuurlijk hier op het Unico Park dan de finale voor de hoofdfinale op vandaag september. En inderdaad, en daar is hij als een overwinnaar gekroond. Zoveel gedaan aan Jonathan Botha, die africhter van George en zijn spannen. Ja, luister.
5: Ja, luister ons weer. Als je nou eens kakelt, je luister naar uw stem in de padden in de FM. Dat is die span van de Britstam, daar hoe die veld gedraft komt. En die tunnelen. Dat is die band. Die lawaai band van Britstam, daar speel. Om een span aan te moedigen. luisteraars, ons gaan vinnig vir 'n musiekbreek en dan sal ons na 10 minute hierdie wedstrijd vir jou van die aanspan bring van Bridgestone aanspan en Barbarians aanspan, luisteraars. Maar een goeie atmosfeer wat hier is op het Indoeka Park en Doos, luisteraars. Terwijl jy kan hoor daar in die achtergrond, dis vier vlakke weg aan spat tussen hierdie twee spanne, terwijl die span van George aanspan en Oudtshoorn aanspan hulle trofees gaan ontvang van die president van SBD, meneer Benkeris. Ons kakel terug wie na wie jou oor 10 minuten, luisteraars. Ons gaan vandag vir 'n muziekbreek, dan skakel ons terug.
6: Ik ga het met mijn dadelijk gaan halen.

0: Dat is jouw stem in de paradijs, dus hier in de FM. Goeiedag en welkom. Welkom hier terecht te kunnen hier bij Authentico Park, waar onze commentators Alistair Malando, als ook Nabil Damons VI, die wedstrijden rechtstreeks brengt hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. Ik is Jason Stanley en wat plezier om samen hier te kunnen kijken vandaag. Ons collega Alistair is tussen die skaren. Hij gaan een beetje voor ons gesels en voor een beetje die geest geven van hoe dit gaan op die veld. Alistair, kom ik goed voor jou? Goedemiddag.
1: Ja, Jason, een goede middag geweest. Ik het beweeg tussen die skaren weer. Als we voorgepakt staan met de Nuka Park en George. Ik probeer die skaren kom om op die veld te komen, luisteraars. Ja, geen minuut kans, luisteraars. Als je volgepakt is, stadion, is er reeds 7900 mensen hier op de Nuka Park en George.
0: Als jij een microfoon hebt,
1: ik probeer het niet. Hoe je het voor hem doet. Ja, luisteraars. Ja, Jason. Dat is bijna geraakt, onderkant, Jason. Ik ga proberen om het weer te komen, Jason. Als je volgepakt is, kan ik het lekker horen. Ik mag het niet meer zeggen. Ja, Jason, ik is met die veld. Als je me kunt horen, luisteraar, Jason. En ik probeer om te praten van die aanwezigen van de auto, van de oudsoren, van Brixton. Kunnen we horen, Jason?
0: Ons hoor voor je hart en duidelijk, Alistair, jij kan voortgaan.
1: Ja, luisteraar, goeiedag, Jason. Ik heb die afwetter hier van Brixton Rugby Football Club hier. Hij is op pas, hij heeft amper, hij heeft niet toch 10 minuten geleden die wedstrijd. Het begint te zijn met de finale van de aanspanning tussen Brixton en Barbarians. Ik heb die afwetter hier van Brixton voor mij, meneer Eddie Miners. Meneer Eddie Miners, goedemiddag. Welkom hier bij jouw gastenhuis, daar hier in de film. Jouw span, ik geef het nog eens 3 jaar. Wat kan je met de luisteraars op de toeschouw verwacht van ons pan van Oudschurm vandaag op het Nuka Park?
2: Goedemiddag alle luisteraars, goedemiddag aan iedereen in de FM. Ja, baie dank voor de gelegenheid. Ja, nu dat ik ons het die jaar gebruik ons, zoals ik gisteren aanvallen gezet, ons het die hele jaar gebruik ons het, nou is het tijd om te onttrek. En wat ons door die jaar gedoen het, ons het brein van Rikke, ons het special DNA, dat ons voor die bal moet zo lang als moeilijk in die hand gehou word. En ja, dit is wat ons gaan opleid. Ons is hier om ons mensen te entertain, en dit is wat ons wil doen vandaag.
1: Meneer, mijn is die beker nog gewend was door 18 tot 13, het is niet kamp van Oudschurm, Brixton en Barbarians. Apart van de controversiële beslissing die gemaakt was door de span van Barbarians, maar die beker nog gewend was door de span van Brixton. Komen we dan visies de dag dat Brixton die boeltjes te lang en die beker weer ben op de Nuka Park vandaag?
2: Ja, nee, dit is onze plan. Onze derde en tweede span hebben reeds een kennelijkse probleem. Onze nou is om 3 bekers huis te nemen. Dat is de laatste beker en dat kan je wel zeker. Ons gaat alles op die park los vandaag om dit te verwezenlijken.
1: Ja, dank je meneer Magnus. Alle van de beste van jou. Ja, luisteraars, daar heb je gehoord die span van Brixton en Barbarians die veld naar voet. Als je op de plek hebt van de baan hoor, omdat je die jong, die niemand meer vast zag, dat moet je Baardman van Brixton op de brug te houden. Meneer Baardman, goedemiddag. Je span is weer in de finale. Hoe voelt jij je vanmiddag? Ze verrichtingen hier op de Nuka Park.
3: Goedemiddag meneer, goedemiddag meester. Ik is opgewonden. Het is een goed geleentheid, jaarlijks. Ons allemaal zien uit naar hier die contest. En het gaat een goed wedstrijd wees. Niemand is van kan het ben. Van de Valencia goed in elkaar. En dankie meester, dankie ondersteuners dat jullie rugby en SVD ondersteunen.
1: Meneer, hoe was die voorbereiding voor die beekpinnen gekort?
3: Ons het hard voorbereid, baie goed voorbereid. Ons het meer mentally gekyk, niks fucks uit die. Ons het gereed vir die wedstrijd, dit kan ek vir jou sê.
1: Dank u me Baardman, mooi dag. Ja, wees vir ons daar, hier en daar van meneer Henny Baardman. Die span van Oudschurm met natuurlijk, ek net vir hulle volg die gesang nou. Hier op die Nuka Park, wees vir ons, die toespannen wat die opdracht gemaakt het op die Nuka Park. dat die span van Brisbane het nou hulle het gesing luisteraars, ek gaan die nabeelde staan dat julle kan hoor hoe die volkslied van Brisbane gesing.

0: Ladies and gentlemen, this is Terry Vinnie Handshake from the Star Club. I'm the leading of the members. We become the winners. And this is what I'm going to tell you.
1: Ja, dat is die spanner van Brinkstedt. Hij werd heel op lijn om volk lied te zingen, als ik het zo kan stellen. En ook natuurlijk die president van die Indemene Ben Brinkes en zijn gardes, wat die voorstelling gaan krijgen van die kapitein van Barbarians. Met aan de achtergrond zoals horen die Wild and Union song. Het is 100% oomblikke luisteraars hier van het Nuka Park. Het is een prachtige aand hier op het Nuka Park luisteraars. Dit is spanne wat voorgesteld wordt daar. Deer meneer wordt voorgesteld door Ben Brankes hier op het Nuka Park en George luisteraars. Ook gesê vanavond 11:00 sal ons natuurlijk weet wie is die rival kampioene op daar is die Springbokke en die machtige All Blacks. Maar waar gaan het wees, luisteraars? Waar gaan het wees? Die geld was natuurlijk op die machtige Springbokke. Maar ons sal bij morgenochtend half 1 kan zien wie die machtige span gaat wees, met die rivalry kan beginnen gaan wees. Terwijl meneer, de president, meneer Ben Brinkes, nou daar bij die span van a business met die voorstelling van die mannen zijn namen. Ja, luisteraars, als we van een heel werkje die zo met met die SBTS-kerechter zou kunnen dienen, die persoon met wat er verwonderd was om zeker te maken die beste kerechter te worden hier aangesteld. Meneer Short, die als jullie bekend staan, met Dieben en Bimmer, zover de laatste wedstrijd van het jaar. Wat moet je luisteraars op hier stadium? Uitkom op hier bij op einde. Wat wil je te zeggen voor je luisteraars van iedereen met hem?
2: Waarom is het wel een luisteraars? Allemaal dingen serieus met de bijaan de beste is. Ik heb de beste partners in de finaal. Ik zou met de zin heel erg een lijst van referees gehad. Maar bij einde van de dag moet ik de beste man en aanstel zo. Al wat ik kan zeggen is, gaan uit en gaan genieten. En alle verzorg met de allerbeste van alle spannen.
0: Dank u meneer November, die volkslied mag gestemd worden, luisteraars.

Daar is Kroos met 69-89 doen. Dat is 100 wisselblikke. Ter Burger wacht voor die volkslied van Brisbane. Ja, luisteraars, om te staan dat die span van Brisbane sê dat die span van Baberg in eerste sing. Hy het ook een liedje die wil sing, maar Brisbane gaan natuurlijk sing, luisteraars.

Dus wie heeft deze jongen te veel vraag voor hun, want ze is bang van barbariërs gemaakt. Hij heeft toch altijd haar krukje daar op de grond. Ik zou misschien dat maar barbariërs. Ja, deze spannen met hun dorp binnen op het begin. Deze straat is 60 met 10 jaar te gaan. Dat is prachtig. Ja, leeftijd. Ik kan gewoon met een buurt bij ons daar in de milieu.

Ja, meer luisteraars, wat een vlees oplekken. Twee landslieden op de Inlandse Ritsen. Ritsen, wat ze ons als lieve jouw Ritsen. Dat is de finale hier op het Unicompark. Scheidsrechters hier, meneer Bellen Pocanus.

0: zijn twee assistentscheidsrechters, Frans-Wat Davids en Rian Vadis. Tijd is aan Asko Bolthagen die hem deel Brietsten. Brietsten dan aan Vanagy. Asko tot binnen voor die 22 meter. Bol wordt uitgeskomen hier door Braam. Edke Cijfers. Staan bekend als Braam in die wedstrijd. Brietsten van aan de linksdag gegooid. Twee wordt hem gegooid. Bol wordt hier op zijn negen gegooid. Kleinkant omgespeeld. Sterk in de duivel. Die 12 centen van Brietsten. Rak is gevormd. Kom uit die 17 stad. Het is voordeel. Ja meneer. Telepokale is het. Dat is aanslaan voordeel. Aanslaan voordeel. Vaste scrum wat gaan gevormd worden. Zo wat na aan die 10 meter stippellijn van Barbarians. Vanaf die hoofdpaviljoen kant af speelt Barbarians van rechts naar links. Natuurlijk in hulle blauw en maroen trui. Terwijl Brietsen zo lief is van een maroen trui. Hè? 9 wordt aangegooid. Bol wordt aan uitkomen hier van Brietsen. Gespeeld op Edgar Cijfers. Harde omloop van Kuren Kibidou. Sterke der duivel. Die sien van die kaptein Nes Kibidou. Nieke gaan die bal uithaal. Nieke haal dan die bal uit. Geen dan die van die nummer 3 van Brietsen. Sterk opgedraaid, maar gewoon toegebracht. 9 weer. Jullie moeten ons als koon onder. Nog niet die spanlijsten van Brietsen. Hooggevat, harde strafskop. Hooggevat. Eerste strafskop gaat dan hier van Brietsen. Op die 50 meter lijn. 5 meter weg van die kantlijn. In die 10. Ik hoor hij zijn generaal in zijn positie. Skop naar die bal uit. Lijn slaan wat gaan gevormd wordt. Zo wat tussen die 10 en die 22 meter. Brietsen wat die bal gaat gaan aangooien. Twee hakker. 6 man lijn staan. Bol wordt achtergegooid. Opgetel. Losgemaal beweging. Telepokan is wat zei. Babas Jelle moet eerst wacht. Sterker dat hij wil. Bol wat voor het toe gaan. Telepokan is wat daar voor Justin Zwart uithaal. Hij zei je moet van achteraf komen. Die losmaal gaan bewegen. 9. Geen aan die van zijn 6 flank. Baber is een verdediger wat hou. Zo ver die 10 loskakel generaal geeft van zijn 12. Zo scherm bewegen. Hij wordt hard gelakt door Biggie. Goed deel gewerkt, losbal. Barbarians had die bal af had in die 10 meter. Doelgebied in hun eigen gebied. Speel dan niet van die loskakel Braam. Geef van die 15 Jason Jonas. Verloor dan die bal. Aanslaan. Aanslaan.
1: Ja, luisteraars, het is terug in het atelier boxie. Hier in de commentaar boxie. Een prachtige atmosfeer daar onder waar ik was. Meneer Damons, een volgepakte stadion. Een volgepakte uit de Nuka Park hier op George, luisteraars. Dat is goed om te zien. Prachtig, prachtig, prachtig, luisteraars. Je moet hier weer zo'n dans komen. Met een mastigheid van die uit de Nuka Park bedekt. Een lichte rinkje wat valt. Maar die atmosfeer is natuurlijk vier warm.
0: 5 minuten is de speeltijd reeds verstreken in die wedstrijd. Sterk scrum. Scheidsrechter zei ons krijgen die stabiliteit in die scrum niet. Ons gaan die bal weer aangooien. Dan is het Britslandse band wat die achter hulle aanspeel. Brigade. die Gees as hoog, die Gees as reg. Skeidsrechter Dylan Pokanis, sy eerste klapfinaal.
1: Sy eerste van menigte, meneer Damons.
0: Inderdaad, die Alistair,
1: een jong man met een goeie talent en die vooraansigte. Dis nou meneer die skeidsrechter, meneer Dylan Pokanis. Hy is slechts 28 jaar oud.
0: Inderdaad, broeder. Ek dink hy gaan nie straf as hy moet straf nie. So wat 6 minuut is as speeltijd verstreke alreeds in die eerste helfte. Breedsen laat die bal kan gewoon in die skrim. Skrimskakel. Die bal is speelbaar sy Dylan. 8e man opgeteld, voordeel gespeeld door Dylan Pokanis. Julle breed Obama Berries is omkant. 9. Geen aan die van die 5 slot, maar hy word hardgrond toegebring. Rotsvaste verdediging van Baberges, 4 slot van 8, hardloop op in die 10. Natuurlijk, Edke Cyphers, bal word op Paviljoenkant toegespeel. Rotsvast verdediging, skeidsrechter zijn die bal is beschikbaar, jylle sal hy moet gebruik by hierdie rak. Baberien wordt getoetst aan in die defense. Harman Fleikien is een strafskop. Britsen wat vast op die grond aan in die bal.

0: Edgar Seyfers wat kan kyk om hulle weg te kry hier in hulle eie 10 meter doelgebied. Kyk hoeveel afstand hy kan kry op hierdie bal. Lijnstaan wat gevormd gaan word so op die 10 meter stippelijn. Terwijl Barberi is die bal kan ingooi. Bradley Sumaro die kaptein. Gooi die bal hier achter op die 7, Xavier Meyer. Bram wordt sterk gedraaid, is een sterk in haar club tegen zijn vorm. Bal wordt aan die uitgekomen door die nummer 1 van het Skippers. Skippers geeft van Bram. Kiepedoel sterk in het driver center par. Kijk uit op gespeeld. Rek is gevormd. Nummer 9 gaat die bal uit van Bram. Babas die 4, Esken Janssen. Lano Olkas. Scheidsrechter zegt van Britsen, jelle moet wegrol. Bob Bergens wat voerend op een weg. Kleinkant op gespeeld, op paviljoen kant voor die armes uit de Telepokanas. Wat paviljoen kant al een driebaan gedrag aan de kanten van Barbarians.
1: Dat is fase nummer 7. Dat was 7 fase gespeeld om hier is de trainer wedstrijd te drukken door die span van Barbarians. Prachtige spel door die span van Barbarians. Geen uitstieren voor een boskapoes voor die span van Priesten. Om te zeggen, is hier, om te zeggen. Hier de wedstrijd. Als ons naar hier hebben we die nu gaan pakken. George, de finale van 2027.
0: Lando Olkes wat aan die oppaviljoen kant af. Oorgaan van die eerste 3. En 9 minuten is een speeltijd wat verstreek is in die eerste helft.
1: 7 fases wat afgedwongen was door die span van Barbarians. Prachtige spel van die opgeleverde woord.
0: Edgar Seyfers wat gaan kijken. Gaat hij 2 punten kan bijvoeg bij hierdie wedstrijd. Bij hierdie puntentelling.
1: Die ervaren Bram Seyfers. Wat gaan kijken die 2 punten kan bijvoegen. Kijk die Paul aanmestige weer op George. Uit die Nuka Park. Hij komt van voor en doet. Trouw die bal met de rechter voet. Wagen het weer. Dat is jouw punten!
0: Alle wereld!
1: Dat is 7 punten voor die span van Barbarians. 9 punten voor die span van Bridgestone. Met 10 punten, 10 minuten van strekken in de eerste helft.
0: En de cijfers uit die oppaviljoen kant af uit. Krijgt hier die bal zoals een naastboete. Goeie steelskopper. Tellen dan 7-0 in de eerste 10 minuten van de eerste helft. Spel wordt hervat. Britsland komt dat binnen de 22 meter. Edgar Seyfers had die bal aan de kant en op zoek en hij krijgt om.
1: Ja, luisteraars. Het werd een beetje koud hier op het Nuka Park, maar die weer zal niet samenstemmen met die tellenbord. Nee. Die rugby met 4 warmes. Hier moet je nu gaan pakken, George, luisteraars.
0: Skief. Skief, oh broeder, skief. Wanneer Telepokanas wat hem optel. Hij is mentally recht voor jullie wedstrijd. Zij verbrietst hem dan. Jullie gooien die baan skief aan. Bij jullie lijnstand. Dat is een optie voor Barbarians. Om weer de lijnstand te vatten of om te scrammen.
1: Ik moet zeggen, meneer Damons, die weer wat prachtig houdt. Die weerman wat gezegd, hij is 90% erin op pad.
0: Hij weerman moet weer zijn papieren gaan krijgen. Hij moet David Krammer gaan vragen, waar is de schoenen? Lando Olkes wat die bal aan hand heeft. Sterk scrammen. Justin Williams aan de andere kant. Beweegt voor en toe. Britsen wordt gesnoerd zoals een sobrein trolley. Voordeel wordt gespeeld. Harde vlekje van Telepokanas. Straf Britsen.
1: Die ervaring van Justin Williams, a.k.a. Biggie. Wat daar dwars door die scrum. Hij scrum dwars door die nummer 3 van Britsen.
0: Fritsten, wat gestoord word is, was een hond wat stralie, met geen grauzere pandemie. En kutcijfers gaan kijken wat hij kan doen. Skop dan in de bal die recht moet.
1: Dat is een prachtige skop, die cijfers. Hallo, is die 11 meter weg van de doelman. Dat is de Barbarians. Dat is die vlaam van de Barbarians, maar hier wapper.
0: Vier man lijnstaan wordt geroepen. Zo wat 18 meter weg van de doellijn van Britsen. Bal wordt achtergegooid. Esken Thompson. Wordt gewoon toegebracht en rankers opgezet. Bram! Spelen in op paviljoen gaat af als een pek naar nummer 4. In de sterkant zien en zoals af. Esken Thompson. Priestland zal moet keer. Offside! Voor de wat gespeeld voor omkantpositie, omkantspel de Priestland. Hier voor Bram, Justin Williams. Hier voor zijn van. Landon Marcus Bram! Thompson Tuolas! Alle wereld spat makkelijk!
1: Luisteraars!
0: Hij is op zijn beste!
1: Dat is de tweede drie van Barbarians wat getrokken wordt! Hier drie nummer 11! Dat is Gowan Groenewald! Hij trekt die drie! Hij trekt hem door aan Wittenveld! Vanaf Groenewald!
0: Colin Groenewald op Barbarians toren!
1: Ik weet het! Moeilijk als toeskop. 13 nummer 10, Bram. Hij zal kijken of je nog kloppen niet kan bijvoegen.
0: Ik zeg veel, al die mantis was spannend. Het zoveel gewonnen. Alle finale van SVT. Club rugby voetbal. Zijn rugby in 2026. Zal maar bij eens dat doen, Jalastar.
1: Hij zal maar kijken en zien. Maar aandacht terug hier bij Bram. Die nummer 10 van Barbarians. Waar gaat het wees?
0: Het kan cijfers.
1: Waar gaan het wees? Hij kijkt die ballen. Hij kijkt naar zijn boter. Hij komt voor hem toe. Hij treft die bal met de rechtervoet. Hij lijkt prachtig. Dat is 2 punten. Dat is 14 punten voor de Spamba Barbarians.
0: De Barbarians. 14 minuten zijn. 14 punten aangetekend. 15 minuten zijn speeltijd verstreken in de eerste helft.
1: En dat is de span van Barbarians. Dus kan dus we wat zelf hebben meer. We want more.
0: Rak is gevormd. Bal was afgeskopt tot binnen de 22 meter. Bradley Sumaro wat de bal sterk opdraagt. Weer vastgemaakt. Lando Olkes. Hij zal die bal moeten gebruiken. Geef van Bram. Bram krijgt zo'n verlichtingskop. Verlichtingskop. Ja, Lester. Uitgedankheid om oorgedragen. Alle wereld, dank je. Dylan Bocanus, je oor is oop. Dan zal ons nou oordeels fout gezien hebben.
1: Dat is de ervaring van Dylan Bocanus daar wat naar voren komt. Hij heeft zeven voorbeeld Abels. Nee, hij is gelukkig op een nice kop daar.
0: Hakker van Britsen wat aangooi. Bol wordt achtergegooid. Meer gekregen die bal. Drastig op naar de 6. Wordt hard gelak. Offside. Maar Bergen zullen komt te vroeg op. Zij de scheidsrechter bij die lijn staan. Jelle zal moet weer om de 10 meter te houden.
1: Is het top als dit. Dat is een prachtige skop daar, die nummer 10 van Britsen. Ja, luisteraars. Die spanbestuurder van Britsen kon ons niet zijn naam met die sturen. Zoals gaan natuurlijk de commentaar leveren op de nummers hier van de span van Britsen.
2: Nummer 2.
0: Gooi die bal achter. Zo aanslaan. Voordeel wordt gespeeld. Aanslaan en in de lijn staan. Prietsen met die bal sterke. Dra. Maar Berens wordt aangeslaan. Scheidsrechter speelt nog steeds zijn voordeel. Zien we wat die hoofdpaviljoen kan toe opkomen. Maar wordt uitgebonden zoals een kalkoen. Strafskop. Die nummer 5 van Barberis is omkant. Sinan Josephs.
1: Dat is de Rizzi Baba Josephs. Een jong man van Postier, maar een groot. Ter sterke de duivel.
0: Strafskop in. Die middel van die palen. Die een Britsen besluit om te hardlopen. 3 met die bal sterk op draag. Zowat 1, 2, 3, 4 meter weg van die doellijn. Dylan wat een pad is vannacht uitgekomen daar. Speel naar die Wolf Pavilion. Kant af in die 15. Alain Frank Britsen.
1: Dat is Britsen terug slaan. Slaan terug aan die 21 minuten in de eerste helft. Dat is prachtig. En rugby hier bij de doeken pakken. George Lestros.
0: Die nummer 5 van Britsen. Ja, Lester, maak jou gereed. Skeer dan niet mijn kleren vandaan hier op, want dan die kop haak niet. Ik krijg reeds warm. Eerste 20 minuten. Wat voor streek is in die eerste helft. Kom Britsen terug in die wedstrijd. Maar Berens wordt aan die slaap gevangen. Van een getikje, van een gespeel. En Panta zoals lente. Van Britsen rugby voetbalclub.
1: Aandacht terug bij nummer 10 van hebben. Britsen, hij vraagt die tijd waar hij de Mbokan is. Kan niet 2 punten bijvoegen. Hij kijkt die palen, jongman. Hij vraagt weer daar bij de Mbokan is. Hoeveel seconden daar hoor ik al voor hem toe. Dat is 2 punten. 7 is van Britsen, 14 is van Barberens.
0: Alle wereld. 14 tegen Oosjeba. Eerste 20 minuten als iets van die verleden. En 2026 zijn clubfinale. Hier op Oudenico Park in Zots. Ja, luisteraars, jij is op die rechte kanaal. Eden FM, jouw stem op Oudenico Park vanavond. Breng veel in die wedstrijd levendig. Tussen Britsen en Barberians. Edgar Cijfers had die bal dan direct uitskop. Oordeelsfout. Wat kies Britsen nu? Britsen zijn ons gaat skram op die 50 meter. Britsen laat die bal gaat en gooi weer die vaste skram. Alle wereld. 19 minuten wat oorblijven in de eerste helft. Straf. Justin Williams wat skief en skrimse meneer Dylan Pokalis. Straf dan voor Justin Williams. Inderdaad als je die skrim gezien hebt en hoe je gebeweegd het hoofdpaviljoen kan. Zijn kanten toegekomen, zo die engel moet ingeweest het. Wordt daar niet uitgeskopt nu. Geen die bal hier. Kibedu spreekt binnen toe. Kibedu wordt hard gelakt. Zoals iemand wat nou net een schildbrief geontvangen. Die bent als achterbritst en Braam. Sterker dan duivel, jelle zou moet wegrol. Schijf. Lando ook een speel. Van die 5. Sinan Josephs. Josephs sterk in de duivel. Lando. Johnson. Johnson wordt gewoon toegebracht. Direct van die voeten af. Dat is een strafskop. Bradley Somaro wordt gestraft hier. Hij moet net op zijn platte van zijn voeten gaan staan op Jallister. Dat was het play on.
1: Dus beslissen we steeds duidelijk op team van Bristol met zich aan palen toe. We gaan kijken of we 3 punten kan bijvoegen om te zeggen 10, om het einde te brengen naar 10 punten voor de span van Bristol.
0: Dat is natuurlijk Eddie Meiners die een nest keeper doet. Wolf africhters van beide spannen. Om kijk om geschiedenisboeken te herschrijven dag hier op Oud-Aniquo Park in Zwarts. Palen toe wordt aangeleid op die 50 meter. Dat is Britsdaan! Kort! Van Bergen is op aanval. Enkele cijfers wat verlichting brengt. Nee, die bal is heet geskloppen. 13 center van Britsdaan laat die bal sterk opdraaien. Hij is getackeld. Zijn meneer Dylan Bokane zijn bal zal moeten uitkomen. Britsdaan in de cel. Britsdaan is op die aanval. Van Bergen zal moet keer. Rakkers gevormd. Britsdaan is op die aanval. 5 meter weg van die doellijn van Barbarians. Op paviljoen kan toe gespeeld. Rakkers gevormd. Britsdaan draait de bal sterk op. Het wordt gedrukt. Meer scoort. De nummer 50. Daar moet de holding wees. Hij vergeet. Op paviljoen kan gespeeld. Bal komt dan weer terug in de Wolf paviljoen kan. Voordeel wordt gespeeld. Voordeel wordt gespeeld van Britsdaan. Britsdaan is op die aanval. Harde Fleiki.
1: Hier komt een kaart.
0: Wachvat. Zander Gratz. Wat gepast gaat worden voor 10 minuten.
1: Dat lijkt naar Nalis, die center van Barbarians. Inderdaad, die centerman. Een halve voor 10 met een geelkaartje krijgt.
0: Wachvat. Barbarians van een getikken gespeeld, Britsdaan. Nieuwe gespeeld op paviljoen kan toe. 13 draait die bal sterk op. Barbarians wat moet keer. Britsdaan 3 meter weg van de doellijn. Nieuwe gaan wat die bal gaat uithalen. Iets wat staat in zijn spel. Bol is beschikbaar, geen aan die van die nummer 11. Hardlopen die rotsvaste verdedigingen van Barbarians op Mano. Die kaptein wat dan nou meters in de speler terugdraaf van Britsdaan. Dan moet net opkijken. Twaalf geef van 13. Harde Fleiki. Geet die gelost nie. Speel van die 5. Britsdaan op die doellijn. Een meter weg. Een half meter weg. Die bal komt uit als op kan spelen. Die Barbarians weer. Britsdaan. Die counter rakkers aan. 13! Wordt voor de ballen teruggedraaid. Die verdediging van Britsdaan. Van Barbarians. Oh! Voor het toe aangevuur.
1: Aangeslaan.
0: Alle wereld.
1: Dat is voor de aangeduurie.
0: Zijn
1: daar meneer. Wel elkaar met zijn die bal. Wat voor de aangegeven was.
0: Wij machtig. Bal wordt wijd gespeeld. Maar dat is voor het toe aangegeven. Dylan Bokan is aan lijn. Om die voor het toe aan te op te tellen. Wat een wedstrijd heeft ons hier in Jallister. 13 minuten zijn speeltijd als oren in de eerste helft. Tellen dan 14 van Barbarians en 7 van Britsdaan.
1: Dat is Bam van Barbarians met een bal gooien. Hij is weer druk op de doellijn. Dit is Bam van Britsdaan, maar wat vraag.
0: breek op. Ek dink daar moet 'n lang binding kom, Jalisse.
1: Luisteraars, dit is nog goeie atmosfeer hier by die Nico Park en Church.
0: Die muscles weg. Die down valt soos morgen die heel dag. Dat lyk vir my soos op 'n Psalm 140 down. Wat val op oude Nico Park hier. Dat is net seëninge op seëninge. Want die wedstrijd is vier warm, Jalisse. Die dou wat sal val op die berg van Sion.
1: En jy is daar in die dou wat sal val op die Nico berge.
0: Alle wereld.
1: Atmosfeer soos min gesien. Luisteraars.
0: Harde vluikie. Hierdie keer is op Britsen wat gestraf word. Die nummer 3 stits en kleer staan op die grond. Die druk wat hy nie kan hanteer nie. Dis onwettige skrims in die reel.
1: Die druk van Justin Williams. A.K.A. Biggie wat hy nie kan hanteer nie.
0: Janne, janne, janne. Edgar Cyphers wat verlichting bring. Britsense ondersteuners wat so wat bykie stil is. Met so'n band wat hy voor my speel in die hoofpaviljoen kant.
1: Ja, luisteraars, vanavond jou vier. Sal ons weet wie die revival kampioen wees of is tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland.
0: Sumaro wat die bal ingooi op Justin. Omkant. Offside. Offside, man, magtig. Goed opgetel, meneer Dylan Bokanis.
1: Hy was gejaagd
0: in die eie ter Bram. Keep it do. 14, Bram en Barnes. Aanslaan. Jy hoef nie sulke goed vannacht daar te maak nie. Jalisse.
1: Goed opgedeeld daar die meneer Afhanis.
0: Daar skop jy die bal uit, want jy wil nie speel in die finale in jou eie doelgebied nie.
1: Dat is correct, meneer Damons.
0: Laat Bram Barberis dan ook kry in hulle eie doelgebied. Om daar te kyk wat hulle kan doen. Tyd wat natuurlijk stilstaan is hier, besering op hierdie veld. Jy wil die wedstrijd aanjaag, maar ek denk Bram sal moet uitskop met jy strafskop. Die mol opzet, kyk hoe weer om een strafskop af te doen vanaf die losmaal beweging wat voor en toe gaan. Ek denk Neske bedoel die africhter gaan met hom praat, sê boys, ons het vir Britsen op die achtervoet, ons wil nie, he, Britsen moet terugkom nie. Kom ons kyk om in hulle doelgebied te speel, kom ons kyk van een strafskop om natuurlijk uit te skop of om palen toe te skop. Ons gaat niks, jy moet onthou die bal is ook een bykie gladderig en nat, so kom ons beheer dan hier die tempo van hierdie wedstrijd. Weer strafskop, voordeel wat gespeel word vir Barbarians. Rak is gevorm. Bol wat vir Bram uitkom. Kibedu. In die sterke net Duivel Center. Bram en Barnes wat die bal uithaal. Geef vir Sumaro. Bol is available. Barnes weer. Speel vir Justin Williams. Justin skop.
1: Het wel controversieel daar. Hier uit bij Spanne.
0: Ek dank meneer Pocanus het die voordeel gespeel, Jalisse. Hy het vir die 5 gesê van Britsen. Hou dit daar, die bal is nog steeds in die skrim. Goed opgetel, meneer Pocanus.
1: Ervaring kan nie koop nie.
0: Yes.
2: Ja, hy sê van hou pas.
1: Dat is die band van Brisbane waar hij lekker speelt hier bij het paviljoen van het veld. Uit de Nico Park George voor die finale, 2026 finale.
3: Ja, alles de medische hulp wat hij nummer 10 van Brisbane krijgt. 8 minuten als speeltijd. En in de eerste helft op de Nico Park, die mes of die Rienke, wat dan ook natuurlijk zo'n beetje sterker afvloeit vanaf die hemelpoorten tot onder op die aardbodem. Maar ons waardeert de Rien. Alle wereld, man. Dat is prachtige rugby. Hier op het Nico Park. Als je zo kan horen door mijn microfoon. Dan is het wat Brisbane zijn been wat alle aanmoedigt om te zeggen. Kom nou Brisbane. Brisbane, we love you. Maar ons ook kijk. Daar kan het een winner wees en een verloorder. Of hulle moet die beker deel.
1: Maar niemand gaat hier die beker wil deel nie. Ons weet wat die gezegde zijn van gelijkte optellings.
3: Strafskop. Barbarianse stadse knie wat op die grond is en in die scrum. Harde vlekje die tellen pokane straf dan in nummer 3. Of nummer 1 van het skippers. Ze moet aan je scrum onwettig. Ja, ah, jij kan je dan nou zulke goed doen, Jalester. Van je straf komt, komt je die bal direct achteruit. Hier zit de kant liggen.
1: Ja, geen punten voor het aangetekend bij de respan van Brisbane. Terwijl hij geen kaart nummer 13 van Barbarians, Jornale Verdun af was niet.
3: 7 minuten zo speeltijd wat oor is in die eerste helft.
1: Ronaldo wat weer terugkeer, die GK wat terugkeer op die veld op.
3: Meneer Tellenbokanis wat voor ons, krijg je nou weer geel kaart, zal dat een rode kaart wees. Hou jou discipline. Ronaldo Fortuyn. Bij een goede center. Center pass op Kuhn, Kibbetu. Die veld is nat, die bal is nat. Voordeel komt nou arm uit. Voordeel wordt gespeeld in een harde vlekje. Straftellend Bokan is dan voor.
1: Ja, meneer dames en heren, Bokan is aan mijn kijk voor die 9 van Brisbane. Hij komt bij die tunnel. Dat is ook klaar nummer 9 van Barbarians.
3: Dat is ook op die strafskop daar is meneer Melando. Goeie skop, Bram. Vierman Lijnstaan wordt geroepen. Skief, inderdaad de Skief. De Skief.
1: Ja, dat is volgende jaar Skief, daai.
3: Die wind, hier is geen wind wat wij hier niet. Wind is onzichtbaar, maar hier is geen wind wat, dat is Skief gooi. Jouw arms moet richting, jouw handen moet. Ja, dat is de eerste helft. 5 minuten zijn speeltijd, wat oor blijft 14 en die. Gans van Barbarian, 7 van Brisbane. Ja, die tunnel moet opgemaakt worden. Ons het een klop scheidsrechters aan die gehoor hier zo. Die paviljoen, luisteraars, jullie maar vergeven wat jullie hoor. Maar geloof wat hier die commentator Nabil Damon zou brengen. Lijnstaan is gevormd, dat is 3 man, 4 man. Bol wordt achtergegooid. Bol wordt uitgekomen, die Brisbane, zo 5. Draai die bol sterk, kom 4, hou die bol! Vers 1, hij stil naar die bol, Bramske. Bol is afgenomen, die Barbarians in 5. Johnson wat sterk loopt. Hij moest gegrillen van die 12, dat is de nummer 8 van Barbarians London. Brisbane zou moeten los, tackle is uitgevoerd. Olkas, Griffen, Tansen, aanslaan!
1: Ongelukkig, Jansen met die bal kan bemeester daar in die tikkel nie. Bal wordt aangeslaan door Jansen.
3: Alle wereld. Esken Jansen wat die bal nie aanslaan. Alles dan hierdie, jy hoef hier die bal licht te gee en wuit te speel. Indien jy nie dat moet doen nie. Die reen, die weer omstandighede sê vir jou.
1: Kom ons, speel die bal kort.
3: Kort, speel voorlangs. Kom ons stap die energie uit van hierdie spelers. Jou lichaam kan het soveel hanteer. Jy moet moeg word.
1: Het is natuurlijk die ervaren die ons stof op mijn linkerkant. Wat sê die mannen van Mabere is oorhaastig. Natuurlijk meer stof wat natuurlijk soveel keer natuurlijk hierdie beker gewen het. Voor die span Evergreens wat sê Mabere is oorhaastig.
3: Bol wordt uitgekomen hier in de kant van Breedston. Bij die scrum. Rak is gevorm, 9 gaan uithaal, 9 gee dan hier van nummer 17 stad. Die 9 is weer by die afbreekpunt. Scheidsrechter wat voor Mabere sê, jylle sal moet teruggaan. Die bal word oop paviljoen kant toe gespeel. Oop paviljoen kant toe geef van die 10, die 10 kom weer. Sit die bal op sy voet. Moenie, bal word achtergespeel, die nummer 11 krijg die bal, Colin Groenewald. Hy maak so 1, 2, 3 en hy verloor die bal, sit allemaal onder druk. Voordeel wordt gespeeld voor een aanslaan, dus voor een toernooi. Scheidsrechter zijn neer, speel aan, die bal wordt gespeeld van die 12. En daar is een aanslaan, geen voordeel. Was gebonnet van de eerste aanslaan van Barbarians. Breedston dat hij die bal zal ingooien in die vaste facet. Namelijk is scrum. 2 minuten zijn speeltijd wat zal oorblijven in die eerste helft. Tel 0 op de Koppark is 14. Voor Barbarians en 7 voor Breedston.
1: Ja, natuurlijk Barbarians, maar het is zelf een drukplaats, meneer Damons. Hulle speel nie percentage rugby nie. Hulle het die bal wil speel vanaf alle hoeken van die veld.
3: Hulle sê, ek wil sien, hulle speel die bal kort, kort, kort. Geef van die 9, die 9 boks kiek in die licht op. Speel die bal, geef vleelskans. Sit die ontvanger onder druk. Maar niet te min, ek is die africhter nie.
1: Maar percentage rugby in sulke weer om gespeel word.
3: Inderdaad, broeder. Scrum wordt gevormd. Die bal wordt opgeteld. Hier Breedston al die bal uit 13 wordt. Plat gevier. Sterk achter in die 13 nog steeds neer. 9 kom 4. Geen die bal voor zijn achtste man. Wordt dan getackelen van die lucht gehouden. Scheidsrechter zegt. Dat is een bal. Die bal is in de lucht. Aanslaan. Aanslaan. Dat is een bal. Aanslaan. Maar als nou breekt, als nou breekt. 1 minuut is een speeltijd wat oorblij. 59 secondes. Ik denk Neski bedoel gaat tevreden wees met die eerste helft. Alles.
1: Ja, luisteraars.
3: Olkas wat staan, Lando Olkas gaan die bal ingooien. Sterk scrum. 5 meter moet gehouden worden. Bal is uitgekomen, geef die bal die klink en klom. Hij maakt een etage in die 15, Zansen Tsoenas. Wordt grote gebruik geven van Esken Zansen. Esken Zansen geeft aan die van, wordt laat gespeeld. Nee, Bram. Bram van aan die contact op, dat ze niet 10 minuten gespeeld. Zo, doelgebied. Van die kant af aangekomen, Breedston. Jij tak voor je merk. Je moet om eigenlijk nog hard gaan tackelen. Scheidsrechter kan ook nog smaken. Alle wereld. Lijnslaan wordt gevormd. Tijd is al verstreken in de eerste helft. Strafschop was gegeven. Breedston had die recht om die bal dan nou direct uit de schop. Lijnslaan wordt aan die middel gegooid. Daar is Contes. 9 geeft die bal. 9 geeft die bal voor nummer 5 van Breedston. Breedston. Maar Berens springt op grond toe. Nee, los. Dat is een rak. Schijf. 3 gaat die bal moet sterk draaien. Nu gaan die bal uitspelen. Die bal hier van die vier slot. Wordt aan hard gelak. Hier is zijn eigen spanmaat. Esken Johnson. Nu gaan weer. Geef van zijn 10. Geef van zijn 12. Center is rotsvaste verdediging. Van Barbarians. Die bal is in speelbaar. 17 krijgt die bal. Wolf Paviljoen kan die bal eens lossen, meneer Pokanes. Het lijkt me Brissel niet wat om te doen met die bal. En dan wordt hij hier uitgaan, Poender. Die tijd is verstreken. Dat was halftijd. En in de eerste helft van de finale.
1: Ja, Lex, dat is hier. Dat is de eerste, die einde van de eerste jaar. Hier moet je nu gaan pakken. George Lijstraat, dat is 14 punten voor de span van Brixton. 7 punten voor de span van Verschoonings. 14 voor de span van Barbarians. 7 voor de span van Brixton. Ja, natuurlijk Lijstraat. Ons is natuurlijk ervaring hier op de Nuka Park. Op de linkerkant. En dus natuurlijk voor Dion Stoffels van Evergreens. Meneer Stoffels, goedenavond.
4: Goedenavond aan u meneer. Goedenavond aan de luisteraars.
1: Ja, meneer Stoffels. Kan je voor ons van jouw perspectief zeggen, uit de buitenperd, zijn mond uit en een oogpunt uit van hierdie finaal. Ik weet dat Evergreens is niet op die stadium op hierdie jaar, 2020 in die finaal niet. Maar Evergreens heeft gespeeld in Brisbane laatst week. Wat is jouw oorzichte van hierdie game zover?
4: Absoluut een goede contest zover. Ek dink wat Barbarians die oorhand gehad, dat het een sterk scrum, hulle moet van hulle advantage van hulle scrums af kry, hulle penalties en hulle moet lijn toeskop. Hulle is bietjie oorhaastig soos ek vroeger genoem het, hulle speel te vannacht waar hulle net die lijn moet skop en die nummer 10 moet een bietjie meer beheer vat. Ek weet het is exciting vir youngsters om te hardloop met die bal, maar hulle achterste driehoek moet ook kyk om die bal te skop wanneer hulle in eie gebied is en hulle sterk punte gebruik. Toe hulle twee keer toe geënt het, skoor hulle 7 punte. So dit is waar hulle moet speel, kry die penalties, speel skop die bal uit. In Brixton self, maar Brixton self het goed uitgehou. Ek moet ook sê, maar Barbarians het 'n geel kaart gehad en in daai het hulle nie punte afgestaan nie. Dit is 'n teken van 'n baie goeie span. So kudos to Barbarians. En dan Brixton gebruik een kans gebruik. Hulle raak voorspelbaar met hoe hulle speel. Hulle change die bal vat die bal in die middelveld en dan change hulle terug. Barbarians het begin agterkom later in die eerste helfte, die laaste gedeelte. Maar Brixton self het baie skiet goed. Hulle moet ook net slimmer speel. Ek dink Barbarians se verdediging is goed op hierdie stadium. Hulle keer Brixton se groot ouens en dan miskien moet Brixton die bal bietjie weier speel. Die bal stop by nommer 13 meeste van die tye, maar 'n goeie contest. Hierdie is nog enige spanse om te wen, maar absoluut 'n goeie contest, 'n physical contest.
1: Nee, Stoffels, jy was natuurlik al soveel male, soveel kere het jy meegeding om hierdie beker te wen vir die span van Evergreens. As jy die afritter sou wees van beide spanne, wat sou jou raad wees aan jou span op die stadium, vir albei spanne?
4: Absoluut cool heads. Brixton se nommer 10 het ook foute gemaak. Dis jong manne, daar's 'n paar jong manne in die spanne. Bal nie uitgeskop nie. Verkeerde besluite gemaak. Hy weet nie watter kant hy wil speel nie. So 'n bietjie beheer, die kaptein moet 'n bietjie meer beheer vat en die losskakers moet 'n bietjie meer beheer vat. Vir Barbarians dink ek is bietjie makliker want ek dink hulle het die oorhand. Maar Brixton self, die youngsters moet 'n talking kry halftyd. Kyk wat rondom jou aangaan, kyk waar jy wil speel. Ek dink hy twee keer verkeerde kant toe gehard om te vind, daar is niemand aan sy linkerkant nie, waar hy basis net saam met die skrimskakel dinge moet beheer. Die pakkies van Brixton is daar, maar hulle kan bietjie meer uiteengesit word om bietjie meer slaankrag op verskillende punte areas op die veld te speel.
1: Meneer, laaste vraag, meneer Stoffels, as buitenperd, jy het gesien die wedstryd wat afspeel voor jou aangesig. Vir wie sal jy jou geld op die stadium sit as ek kom by die einde van die wedstryd?
4: Ek dink op Barbarians, om eerlik te wees, maar die punteverskil is net 7, dit is enige span, maar ek dink Barbarians lyk vir my dat die beter span hierso vandag. Ja, maar is nie vir my om te besluit nie, maar op wat ek sien, Barbarians definitief.
1: Ja, my collega natuurlijk, Evergreens speel Gold Cup vir 2026, hoe is die voorbereiding sover vir jou span, die Matoshoe Evergreens?
4: Ja meneer, ek kan sê dat hierdie week was 'n rusweek vir die spelers gewees. Soos jy weet, Evergreens het ook in Saldanha 'n paar groot wedstryde gespeel. So dit was absoluut belangrik dat hulle ook rus. So die span het gerus vanoggend, hierdie week vanoggend het ons die Gold Cup Trophy launch of presentation by Pick n Pay Pakkelsdorp bygewoon. En die ouens het nou 'n bietjie van 'n togetherness daar in Pakkelsdorp, van hulle is moontlik hier nou al. Maar goeie bonding. So ja, die volgende 2 weke gaan vital wees. Die ouens weet waartoe hulle staat. Dit is net om daai cohesion, daai bonding as 'n span te kry. En natuurlik op te staan na die semifinale. Ek moet sê die ouens was baie down na die semifinale, maar miskien was die rus goed. Miskien die dinge goed uitgewerk om 'n goeie kampanje in die Gold Cup te hê om Saldanha te gaan verras.
1: Kan jy gou luister sê wanneer word dit dan die afskop van die Gold Cup bepaal?
4: Die afskop is die 26ste September. Natuurlik speel ons weg teen Saldanha, te Saldanha en dan Grootbrak speel ook in die Gold Cup natuurlik. Hulle speel tuis en daarvandaan, daar is een moontlikheid dat die wedstrijde ook aangepast kan word. Ek dink hulle het gesê, omdat daar vakansiedag is, kan hulle moontlik die vrijdag aand ook wedstrijde speel. So ja, maar die 26ste is die ambtelike datum. Maar baie sterkte ook dan vir Grootbrak, sowel as Evergreens natuurlik. En vir die rest van die finaal, mag die wedstrijdspan wen.
1: Ja, luisteraars, dit was die ervare, die namelike, Dion Stoffel van Evergreens. So, ons sê baie dankie, meneer Stoffels. Luisteraars, ons gaan vinnig van 'n musiekbreek, dan kom ons terug, dan herhaal ons hierdie wedstrijd. Tussen die finale tussen Brixton Rugby Football Club en Barbarians hier vanuit die Nuka Park. Tot oor 10 minute stak ons terug na die atelier in George.

Welkom terug bij die tweede helft. Wat pas afgeschoppen. Maar Berens wat die bal dan ook zo diep afgeschoppen tot binnen het gebied van Bridgeton. Ons is in die tweede been. Ons gaat huis toe hier vanavond af. Met een winner of een verloerder. Bridgeton wat natuurlijk die bal nog steeds aan hand heeft. Bridgeton wat die bal sterk draagt. Klein achterom gespeeld. Ronaldo Fortuyn wat een tackle uitvoer. Bal was gewoon gemaakt. Opgeteld door de 12 van Bridgeton. Klein kan kamp gespeeld. Op paviljoen kan die 35 tegen Stijwel slot. Wat sterk hier kom. Hier breek. Scheidsrechter zei Jelle zal met achter toe beweeg. Maar Bergen is een verdediging wat hou. Skop dan die bal. Hier geef voor nummer 10. Nummer 10. Kijk hoeveel distance ik kan krijgen in die bal. Skop dan die bal. Goed achter meneer Jansen weg. Gaat hij hardlopen? Nee, ja. Brits Barberis, 15 wat aanval. Geer hier van nummer 14, Bram Barens. Vanaf die verdediging de lijn aan de achterop om vast in nummer 5. Rot verdediging, Jansen wat die bal kon rip. Scheidsrechter zijn Jelle zal moet los. Olkens wat die bal uit haar speelt. Die bal hier achter van Kimedu, Kimedu hier. Was er offside? Nee, de bal wel achter gespeeld.

0: Hij wil gaan doen weer in 15. Geen aan die van Janssen. Janssen breekt weer deur. Jammer is Janssen en zij weer Meijer. Meijer kreeg zomaar 2, 3, 4, 5 meters bij. Een rak is gevormd in het doelgebied van Baber. Is geen af op Bram. Bram schopt die bal. Kijk voor een 50-22. Dat is de nummer 14. Bram en Barens wat achter die bal is. Zijn dan in de nummer 1 van Baber. Van Bristol onder druk. Hij houdt hem dan in die lach. Rak is gevangen op die doellijn van Britsen. Bal komt naar de achteruit. Wordt zo 2-3 man afgestapt. Aanslaan. Aanslaan. Dat was terug wat kom. Van Berens wat de druk toepassen. Daar is een aanslaan. Zo wat 2-3 meter weg van de doellijn van Britsen.
1: Tactisch spel wat gespeeld wordt, die span van Barbarians. Waar die span van Brisden aan die hoekje toe
0: drukt.
1: Zoals een toebroodje. Zonder jam en boter.
0: Met een beetje kaas op, hij is gesmeerd. Hij wil hier weer los.
1: Tactisch spel, die span van Brisden. Wat ja. Niet kan tip worden, die Brisden niet.
0: Ja, dat is nou.
1: Daar is een man van Barbarians op de navel, zijn sterkste daar.
0: Ja, luister. Mijn hart zei bij jullie scrum. Mijn hart zei voor mij. Ik kan de straf erin komen.
1: Ons aan het zien, als we kijken naar Biggie's leeftal. Zei Biggie even scrum.
0: Ja, luister.
1: Ons aan het zien, ons aan het kijken zien nou.
0: Dat is een scrum.
1: Ons zei ook, ja, hartelijke goede hand voor onze luisteraars in Oudzwarang. Sebastian Koric. En mevrouw Meijer daar. En Britsten.
0: Zeer veel Barbarians gaan nu even een strafdrieskram, broer. Ik heb iets opgeteld in die Britsland span. Vannacht. Maar niet dat man die scrum moet eerst gecompleet worden. Scrum timmelen in elkaar, neer. Ik denk dat ze moet scheef. Iedere kant van die veld is het altijd die oppervlak is. Als je veld nat en gras. Dat is waar ons gewoonlijk oefen.
1: Luister als je nou ons kakelen, je luistert naar mijn stem, die paard is in de FM. Ons brengen jullie wedstrijd, die klapfinale rechtstreeks voor jou. Bij Rens het 14 punten, Brisbane 7.
0: Ja, dat is de,
1: 5 punten verstreken in de tweede helft.
0: Inderdaad, daar schuif je scrum. Die oppervlakte. Als
1: bij een nat en bros.
0: Yes. Ik zei veel, maar Rens gaat hier voor een straf drie.
1: Dat is bros, dus een melktaart. Gebak, dit is mevrouw Meijer daar in Oudzwarang. Hier komt Barbarians.
0: Nee, bal komt dan ook uit bij die scrum. Wacht, vat. Voordeel wordt gespeeld voor Barbarians. Zes aan die bollen. Aanslaan. Voordeel was gespeeld. Wacht, vat. Sinan Zijkot. Vat weer die scrum.
1: Dit is Karel, wat zei dat is een geel kaart. Die kapitein wil vragen, meneer Zebaru, wat zij is natuurlijk vast een scrum.
0: Britsland is gewoon aan het drukken in die scrums. Die stad zei van die scheidsrechter, jij moet hier aan het komen staan. Weet je wat ze ik altijd, ja dat is dan niet, ik voel gemakkelijk om hier te staan in die positie. Wel gedaan, wel een pokaan is, wat om je laat zeggen van de stad, kom staan hier aan het doen. Scrummen staan gevormd op die 5 meter in het doelgebied van Britsen. Voordeel wordt gespeeld van Barbarians. Bram Gier. Harde strafschop. Hier gaan gepraat worden. Hier gaan gepraat worden aan Britsen. Britsen zal stutten verloren de voeten achter hem toe. Die oppervlakte is nat. Dat is tijdelijk, ons verstaan het. Jij moet niet druk aan vat. Krijg dan veel langstads voor die oppervlakte, Jallister. Maar Berens gaat weer die scrum vat, dat is die derde scrum.
1: Dat is de Baru. Strafskop, wat gaan ze Baru die kapitein van Berens maken? Subaru, hij zei palen toe.
0: Alles komt dan palen toe.
1: Dat is Subaru wat zij gaan 3 punten bijvoegen. Goeie besluit die moet daar voor die span van Barbarians.
0: Tel hem dan op jullie

0: stadion 14 van Maltese Barbarians en 7 van Bridgestone Rugby Football Club, daar van Oudzwerren. Hulle sê, ek het veel vanne gesê, nou 2-3 weke terug, jy moet net een volstreis klap op die kop, dan sy mal.
1: Inderdaad!
0: Lyk my, dis wat Barbarians hier doen, jy klap nou net.
1: Een vir jou en een vir haar, maar die aandag is hier by Bram, die nummer 10 van Barbarians. Dan kyk vir 3 punte, wat gaan die maak? Kyk die paal is, en dat is Bota van Ouds.
0: Vat ons dier in die skop, jylleste.
1: En hy kom voor en hy trap die rechtervoet, wat gaan het wees? Dis 3 punte! Van Barbarians, 17 vir die span van Barbarians. En Bridgestone 7, 8 punte van strek en hier door die helfte.
0: Kom Bridgestone, speel jylle band. Speel die brigade. Hoe lieflik sal het aan die wees in die Almeida vanavond nie. In die 8 op die punt in Santos. As hier die span hier vanavond as oorwinnaars moet afstap. Telling dan 17-7 van Barbarians aanslaan. Voordeel word gespeeld, vlijkie word geblaas. Nee, voordeel word nog steeds gespeeld. Die bal kom dan nou hier uit. Bridgestone 9. 9 gee dan hier van nummer 10, nummer 10 gee hier so wye paas, dis voor hem toe gespeeld, voor hem toe aangegee. Geen voordeel was gebenut in die fase van speel nie. En een vaste skrim gaan gevorm word.
1: Het was besluitloos wat begeleid word dier die paman Bridgestone. Die wind wat waai, jy kan nie lang paas en gee hier op die hoekepark vanavond nie. Jy moet die bal kort fases hou, meneer Damond.
0: Ja, dat is nou.
1: Jy moet kort fases speel.
0: Ek sê veel as een, as hier die 14 aan Fortuin, hier die bal moet intercept, broeder.
1: Dan was het weg.
0: Dan sê hy toe gaan tyd. Tans is het 2, tans is het 1-1. 1 gewen en 1 verloor. Beide 1-1 in die wedstrijd. Wie sal het vanavond 2-1 maak? Sterk skrim deur Barbarians, waar die bal wat vannacht uitkom. Hier na die nummer 10 van Bridgestone. Hy word grond toegebring deur Caswell London. Nummer 5 van Bridgestone draai die bal sterk op. Bram Edward Cyphers wat uit die tikkel uitvoer. Hy moet los. Kijk aan die hoofdpaviljoen kan omgespeel. Die 6. Rak is gevorm. Kibidu wat sê. Pocanus is een lijn. Pocanus sê vir Barbarians. Jylle sal moet los. Lekker dijkslag is uitgevoer. Bol word dan nou hier omgespeel. Na die oop paviljoen kant door Rak is gevorm. Nie gaan die bol uitgeef van sy 15. Sy 15 kom daar van sy nummer 12. Nummer 12 so 1, 2, 3, 4 meters gewen. Dat is in die 22 meter van die doelgebied van Barbarians. Voordeel nie is. Keisrechter sy bol is beskikbaar. Dat is weer hier die Bridgestone wat die bol sal uithaal. 22 meter. Dat is sy 6e fase. Bol word dan opgepakt in die nummer 8. Grond toe gebring. Rots vaste verdediging die Barbarians. 5 wat weer die bol optel. Lage tackle. Bol is beskikbaar. Geen aan die van nummer 4. Bram wat natuurlijk in die tackle uitvoert. Bram wat in die speler van Bridgestone 2 meters terugdraag. Die counter rak is aan. Ronald Fortuin. Die bol wordt dan uitgeskopt. Juist omkant. Jy speel die bal op die grond, nummer 33.
1: Ja, dit is Ronaldo wat vertem was. Hy sal moet verzettig wees. Hy sal reeds op een geel kaart. Hy speel die bal en skop die bal uit die omkampositie uit.
0: Bridgestone wat palen toe gaat le. So wat 25 meter weg vanaf die palen. Evans is geen skop, maar hy kan dit maak. Die 20 minuut is gespeeldheid in die eerste helfte wat oorblij. Dis 11 minuut is gespeeldheid wat verstreke is. Die 10 leed dan aan. Die bal is op die skopkegel geplaas. Hy kyk die palen op af. Hy kyk die palen weer op af. Hy neem sy stelling en hy kom achter toe in. En kom hy voor en toe. Pontra! punte word bygevoeg van Britsden.
2: Dis 17 punte vir die Bamba Barians, 10 vir die Bamba Britsden. Met 10 dis 12 punte verstreek in die eerste helft. Natuurlik ook veranderinge wat aangebring word deur die Bamba van Britsden. Die bom sogenaamde bomskop wat opgesit word deur die Bamba van Britsden.
0: Dan is dit ep. Biggie wat dan natuurlijk hier opkom. Lucas. Bol wordt hier vastgemaakt als een rak is gevormd aan het doelgebied van Britsden. Britsden zal 5 à 2, 3 meters winnen. Vanaf een bol bezat. Aanslaan. Eswin Lucas op die veld verskyn vir Britsden op vaskop stap. Hy is 'n sterke der duivel. Daar staan die biggie wat teen die biggie gaan skram. Die biggie van Britsden teen die biggie van Grootbrak. Maar wat nou speel vir Oudsoe, vir Barbarians en Mosselbaai. Wie van die twee biggies sal as oorwinnaar sal aan die uitkom?
2: Ons sal nou moet sien, dis biggie dan biggie.
0: Dat is die biggie van de courier guy. Van
2: en die biggie van Groot Brakkerveer.
0: Maar dat is een paletijd werken. Sterker dan
2: en dat is de biggie van Groot Brakkerveer. Wat
0: zakken! Laat biggie van Oudswagen uit pop. Zoals ze popcorn. Palen toegang geskopt wordt. Zes Sumaro. Britney Sumaro wil tellen. Druk wordt plaats op jullie stadion. 26 minuten zo speelt hij dat oorlijn in de eerste tweede helft van hier in finaal.
2: Die puntenverschil wat is 7 puntenverschil met
0: wat lijkt mij hier die beker als je van Eddie Miners bescoren hier. Ik mag dat verkeerd wees.
2: Dat is nog lang meneer Damons, dat is nog baie tijd voor in die wedstrijd.
0: Zal hij om win ons kijk na 26 minuten.
2: Dat is correct. Aandag hier bij Bram. Die nummer 10 van Barbarians. Hij vees in Nisi af daar met die trui. Waar gaan het vees? Dat is nou Bram. Hij kijkt die paarden zo naast Bode van Houts.
0: Dat is cijfers. Cijfers. Hij komt naar de Pata! Jelle wat opschrijft naar 20.
2: 23 punte vir die Bamba Barbarians. Verskoning 20 punte. Dis 10 punte verskil. Met 25 minute oor in die wedstrijd.
0: Let's keep it wat gesê dat consistency is key.
2: Meneer Damons, het luk op die stadium jou voorspelling in gevaar. Jy en Jason Stanley die voorspelling.
0: Kijk die foto wat insleep. Van die afskop af, die bal wat die 10 meter trek nie.
2: Meneer Damons, op die stadium lijkt het my jy en Jason se voorspelling. As in die moeilijkheid hier op wat jy nou kan parken, George.
0: Alles, ek weet nie van dat ek een voorspelling gemaakt het nie.
2: Ek sal het later vir jou sê. Okay. Jy en meneer Jason Stanley het een voorspelling gemaakt vroeger hierdie dag. Ek sal later sê wat jy en meneer Jason Stanley se voorspelling was. Op die stadium is hulle voorspelling die moeilijkheid. Jason Stanley en meneer Nabil Damons.
0: Nee, ik maak net een voorspelling die bokken win vanavond in de oorblik. Klaar.
2: Ik zal je remind.
0: Barbarians.
2: 24 minuten.
0: Barbarians wat die bal gaat aangooien hier op die 50 meter. Die bal wat dan hier aangeskopt was, wat niet 10 meter getrek het die. 10 meter getrek het die. Gaan Biggie weer van Biggie skrim.
2: My geld is op die biggie van Groot Brak.
0: Alles ja,
2: Power Slash.
0: Ons kyk. Biggie van Oudswering is onder
2: druk. Hy skram van Biggie tot in Korea. Kaas van by die guy Korea.
0: Bol wordt uitgehaald, Bram. Bol wordt teruggegeen, teruggepaard. Dat is die rekheid. Nee, dat is die rekheid geskop. Edgar Cyphers. Wat gebiedsvoordeel wil daar spelen? Gebiedsvoordeel wil
1: gaan. Meneer Damons, denk je de Queen of Guys is onder druk?
0: Geweldig. Hij wordt gevouwen in de scrum zoals iemand wat een skuldbrief gekregen. Kijk voor Eswan Lucas. Draai die bal sterk op. Rakkers gevormd. Die 5 Jansen. Sinan Jozef wat die tackle uitvoert. 21 geeft die bal aan die verdien nummer 10. Plaatsvervangers van Bridgestone. Eddie Miners wat zijn kaarten beginnen te spelen. Bol wel die klink aan geen wijd omgezet. Gaat gaan op. Grond toegebracht van hier. Die 15 wordt dan gelakt. 21 wat die bal uithaalt. Allemaal is offside. Bol is eerste gewin. Kleinkanker gespeeld. Nee, dat is die... Dat moet een strafschop wees, man. Ja, listen, je kan niet meer die mannen... Je kan niet meer die mannen...
1: Dit was een legal tackle met dame, ons. Hij heeft gevolgd bij die trein. Hij heeft hem uitgeboende bij die kantlijn.
0: Ja, listen, dat is zo.
1: Die grote deur, de duivel, oud Joseph, die onder indruk kapitein, wat daar voor die vleer van Bristol had, dat lijkt zo'n toebroekje.
0: Maar dat...
1: Met jam en kaas op.
0: Scheidsrechter zijn niks fout met hij dijkslag niet. Sweepslag is uit rugby. Offside, offside. Nummer 2 is offside. Britsland wat moet 10 meter weg staan. Britste Barberis wat de bal wint. Geen dan voor Bram, geen voor Kimedu. Speel die bal wijd om! Hier kan moeilijkheid komen, weer op die ballen. Ronaldo Fortuyn wat de bal zag. Ronaldo Fortuyn. Tijkslag. Bol, Jellesa moet los. Voor het toe aangegeven. Voor het toe aangegeven, Jellesa. Dat is wat de scheidsrechter zei. De scheidsrechter zei dat ze voor het lang gegeven. Die reel zei, hier is de soldat of this game.
1: Hij is zoals een pa in het huis, hij de laatste zei.
0: Daniel.
1: Deze scheidsrechter.
0: Daniel Abrams, wat zijn verschijning gemaakt op het veld. Hij wordt... Sanan Jozef, wat dan vervangen wordt hier. Daniel Abrams. Slotpaar. Wel gedaan, Boet. Jij hebt goed gespeeld. Jouw wedstrijd is iets van die verleden. Meski bedoel, wat anders zou je kaarten opspelen hier zo. Die band wat aan het spelen hier zo. Band wat tot stelte komt. Wie Scrum is gevormd, zo, dat kan die 22 meter. Bol wat uitkomt hier in Britsland zo achterlijn. Schermen weer gemaakt, wordt hard gelakt. Je kan in die bol spelen in 14 waren ze wat contest van die bal. Goeie druk wat Lando Okas uitvoert van Barbarians. 9-21 wat die bal een beetje stadig en dan van Britsland. Britsland zijn 10 worden aan de grond gebracht. En ze spelen zo wat op die 50 meter. Speel dan in het doelgebied van Britsland. Bol komt uit Justin Williams, wat die tackle uitvoert. Scheidsrechter zegt van Justin, jij zal moet los. Bol wordt dan even Eswan Lucas gegeven. Eswan Lucas, zo'n goede paar meters gewonnen. Bol losgebreken. Die verdediging, wat zal moet houden? Wie zal moet houden? Ja, wordt dan weer gelakt hier. Kimmeru, wat komt zaken beredden van Barbarians? Barbarians zal moet los. Zo wat aan die 22 meter doelgebied van Barbarians. 20 wat die bol sterk opdraad. Dijkslag is uitgevoerd. Bol wordt dan nog sterk opgedraad. Beneden die 22 meter van Barbarians. Bol is een rak is gevormd. Bol komt dan nog uit. Die nummer 7. Besluit om aan te nemen. Die bol wordt opgenomen. Sterker dat hij wil voordelen. Harde vlekje. Wie gaat de kaart komen? Wie gaat gepraat worden? Ongeoorloofde spel. Dat is cynical. Vertraag dan in het spel. Dat is niks meer als een geel kaart niet. Hij vertraagt je spel bij die afbreekpunten. Kaptein wat besluit ons gaan palen toeschop. om 'n bietjie die druk van die skouers af te haal, Alistair.
2: Ja, daar was jou fases van die span van Bristen. Hulle klop in die deur van die Barbarians verdediging. Anna verskuifde na die nummer 15 van Bristen. Gaan kyk of die 2 punte kan bijvoeg. Op die stadium, dat is 10 punte verskil met 18 minute oor in die wedstrijd.
0: Die kaptein van Barbarians wat sê, guys, ons het een goeie voorsprong. Moet het nie opmoog sê. Ons speel in die finale so. Dat is 18 minute wat ons nog moet deerdruk.
2: Kom naar voren, dat is een woer, woer, woer, woer.
0: Dat is controversieel.
2: Dat is controversieel. Die drie wat toegekend wordt, luisteraars. Je moet die wees om het te zien. Die nummer 10 van op als pluskop, dwarskop. Het was commercieel hier op de Nieuwkamp Park en George luisteraars. Die nummer 10 van. Die nummer 15 van Bristen. Wat mag van die Paula? Hij skop als Prismus. Hij skop hem in de hoekje toe. Die bal waar geplaatst was. En die bal waar gedrukt was. Wordt er in. Luisteraars, daar is kokgolven. Daar is kokgolven wat doorgaan. Ons moet naslaan met die reels sê. Dis as plus getoen. Die nummer 15 skop nie paal toe, dis kom 'n dwarskop.
0: Dis iets controversieel, iets wat hier op hierdie vlak. Ek dink dit is wat teruggekom in die wedstrijd. 3 is toegekend en 3 is gegeen. Bristen ons op die aanval. Bram kan die bal speel. Bram geef voor een naam.
2: Hier komt hij al! Dat is Nallies! Dat is Nallies! Dat is Draaitaai! Dat is die Sparta Barbarians wat terugslaan na die controversiële 3 wat toegekend was. En die span van Bristen, luisteraars. Dat is Barbarians wat terugslaan. Aarde tekken wat gedoen was door die span van Bristen. Die bal verloor. Ronaldo Vertuimer opmaak van die geelkaart. Eigen druk en trap, prachtige 3, luisteraars.
0: Alle wereld, telling wat aan u opschrijf. Na 25 van Barbarians en 17... Na die controversie, jylle ding wat nou hier gebeur het, jylle wat ingeskakel het daar op Sportbeat, wat kan kyk die lewendige uitsending, sal verstaan. Ek het die woorde vir sulke goedie. Maar niet om teruggekom in die wedstrijd. Bram zag dan 2 punte by. Hy voeg 2 punte by. Weer 10 punte voorsprong vir Barbarians. Jylle ons moet daar oor gesels. Wanneer jy palen toeskop, moet jy palen toeskop. Jy kan nie dat skop, kantlijn toeskop van die vleel, so, van die kegel af.
2: Ek sal natuurlijk moet vraag wat Dylan bekend is, ook een persoonlijke vriend van my, hoe kon hy toelaat, controversieel, die skopper wat nie as pres paal doen mak nie, hy skop het dwarskop. Maar niet te min, terug by die wedstrijd.
0: Bol wordt afgeskopt aan die handen van Bram. Bram wil kijken hoeveel verlichting hij kan krijgen. Skop dan met die binnenvoet. Hij krijgt goede verlichting. Leidstraan wat gaan gevormd wordt in zijn eerste, in zijn eigen gebied.
2: Ja, luisteraars. Niet te min. Prachtige rugby wat gespeeld wordt. Het Barbarians wat terugslaan. Mende slaan. Prachtige speel. Drie van Barbarians.
0: Alistons het al so'n video gebespreek van so'n skop, broeder.
2: Dat is correct. Niet te min, ons gaan gesjaas daar over later.
0: Bol word aan skeef hier ingegooi neer. Sy skeidsrechter, ons speel aan. 21 van Briesenthal aan die bal die opgeef van zijn nummer 12. Hij wordt aan die grond toegebracht. Het is te ver oor Kibedu. Britsen, krijg die bal in hoofd van de jongkant af. Biggie wat natuurlijk in Mans opbouw. Bal wordt gerapt. Die neemt in Abrams. Abrams loopt iemand. Zij, hij wordt plat gevierd zoals een mop. Wat water opdroog op mijn nieuwe teels wat ik aangezet heb. Nummer 14. Geer dan hier weer van nummer 5.
1: Josephs.
0: Josephs. Strafskop, strafskop. Holding on, zei meneer Talent Pocanus. Die securiteit wat nader staan. 12 minuten zijn speeltijd wat oorblij. 10 punten verschillen in die wedstrijd. Multiswo Barbarian 27. Britsen 17. Ek is woordeloos.
1: Ja, luisteraars, die wind het wat uitgehaal uit ons seile uit. Na die controversiële drie wat toegestaan was in die span van Brixton.
0: Dat gaat lang oor gedebat word en gepraat word. Maar niet te min, dat is dan Barbarians wat teruggeslaan het. Met schelle manieten zou hulle sê. Lijnstaan is gevormd. Bol wordt achtergegooid. Een mol. Save voor die backline. Die mol is in de 5. Side entry. Als Justin Williams dat van de kant af komt. Bol wordt zoals een hoenervlechtje. Hoe een vlechtje aangegeven. Barbarians wat nou zal moet verdedigen. Hulle wil nie Britsen nou terug in die wedstrijd nie. Hulle sê Britsen is Brixton. Hulle is klipsteen hard.
1: Voer uitskop daar, minuten man is uit.
0: Plaatsvervanger wat op die veld zal komen. Setwin Phyllis. Vervang dan hier van die Lando Olkes. De spanning op zijn worstel voor de laatste 10 minuten van die wedstrijd. Lando Olkes. Mol.
1: Hier komt Britsen.
0: Britsen loopt sterk met de mol.
1: Hier komt Britsen.
0: Britsen loopt sterk met de mol.
1: Hier komt Britsen.
0: Britsen loopt sterk met de mol.
1: Voordeel wordt gespeeld.
0: Voordeel wordt gespeeld door Talent Pocanus. Blaas dan die mol op. Hier gaat nog een kaart komen. Dat is die derde kaart van Barbarians. Dat is die derde kaart van Barbarians. Barbarians is discipline wat een beetje zwak is nou. Minuten zo speelt hij wat oorblijf. Want het is voor Barbarian 27, Britsen 17. Lijn staan wat gevormd gaat worden op die 5 meter van Barbarians. Gaan hulle contest voor die bal. XL zal moet contest. Ontwrig alles om die mol op te zetten. Nee, hulle contest niet. Bol wordt dan nog achter je gekomen. Geen mol wordt opgezet. Die 10. Die 12 wordt opgedraaid. Sterk beweging. Al die bol uitgeven zijn nummer 18. Kibedu wat moet verdienen. Ronaldo Fortuyn wat bij de rand komt. 21 maal die bol uit. Kijk van Lucas. Lucas geeft die bol voor 7. Nummer 7 wordt dan nog hier getackled. Dat is voor en toe. Neer zijn de scheidsrechter. Dat is holding! Ja, voordeel wordt gespeeld. En dan zie je nog een jager wat voor die doellijn af plat getrekt wordt. aanslaan, 8-2. Die mag je niet. Britsen. Britsen op je aanval. Rotsvaste verdediging van Barbarians. Nieuwe wat kijk om spasie te krijgen. Voordeel wordt gespeeld. Britsen kan spelen zoals ze wil. Vijf gaan die bal opdraaien. Rotsvaste verdediging als ze aanslaan. Maar dat is een harde vlijkje. Dat is wegvat. Wegvat. Wegvat. Dat sluit niet meer tijd voor Britsen. Maar Berens wat gaan houden. 8 minuten zo speelt hij wat oorblij. Ons moet kijken van Kjelder in Zaats. 18 wordt groter gebracht. Nog een kaart. Offside Jellester. Gauw opgeschieten. Gauw opgeschieten Jellester. Jellester daar is gauw opgeschieten. Hier Barbarians. Scheidsrechter wat
1: gelukt. Besluit nummer steeds voor de spanbaan van Britsen. Hij is 5 meter weg van de doelen af.
0: Zeg Britsen als afskop ik palen toe. Net om dan een beetje te kalmeren. Daar is dan nog 7 minuten zo speeltijd over. Bal wordt opgehouden. Rotsvaste verdediger Edwin Lucas. Amper een mol opgezet manier. Zo wat 4 meter weg van die doellijn van Barbarians. Bol wordt aan de wiekling en kan gespeeld in de nummer 2. Toen nummer 2 draait die bol sterk aan. Bol is beschikbaar. Amper hij wordt weer teruggedraaid. Goeie verdediging van Bram. Edward Cijfers. Bol komt nou uit van Britsen. Kop onderste boer. Kop laar. Scheidsrechter is getackled. Jelles hij moet los. Jelles reed op een waarschuwing. Klein kijkje. Bol wordt uitgespeeld. Britsen gaat hoek toe. Bolle staan uit. Goeie verdediger van Barbarians.
1: Meneer Bokkanen met een beetje lang, met een vleugje blazen. Maar zet die bal eens uit daar in de hoorkant.
0: Goeie verdediging. Barbarians. Wat brits van die weg of van de doellijn af. Ja, dat is nou om hier die spel. Nou, ik denk die mannen moeten nou net zitten. Laat die medische beambtes opkomen. Die plak moet vallen. Jouw dak moet zakken. Jouw derde moet kerm. 5 minuten is een speeltijd, waar die oor blijft. Als ik maar was, dan zit ik nou. Ik heb nou zomaar krampen. Ik heb nou
1: meneer, dames, daar die jongman, daar meneer Heinz is. Daar die jongman, daar moet weg om daar. Daar die derde, tweede eier. Hij is niet pad daar bij meneer Heinz.
0: Ja, nee. Toeschouwers wat stadig afkomt van die paviljoenen af. Lijkt me helemaal hardloop, helemaal loop. Ik kan niet lopen voor die eindvlijkje die geblazen niet. Rotsvaste verdediging. 6 minuten is een speeltijd van Barbarians. Alle wereld, dat is goede rugby alles. Bol wordt weggegooid. Bol komt dan ook weg aan tegen Babas. 14, aanslaan! Die druk is op Britsen!
1: En Vlaateren met begon wordt er hier. Blauwvervanger vliegt daar van Britsen. Slaan die bal aan op een kritieke omstandigheden daar.
0: Daar staat Britsen zo. Toeschouwers wat topstillers. Die brieven kan niet meer geschreven worden. Nie. Geen brief voor hier die finale niet. Al brief wat daar kan geschreven worden. Als dat al 5 minuten oor is. Barbarians loopt voor met 10 punten. Hier gaat nog een penalty komen. Net zo Jellester. Straskop. Kijk eerst. Ronaldo Fortuyn. Fortuyn wordt gewoon toegebracht. rak is gevorm aan het doelgebied van Britsen. Berens wat die bal uit aan Sumaro. Bram! Scrum, scrum! Dat is Mas! Jo! Daar is zo de wedstrijd gezien en totaal! Ik denk Britsland moet pad geven van Otaniqua Park af. Dat is wat Berens hier doen vandaag. Hij heeft op je van Strijs zijn kop geklapt.
2: 1 klap, 2 klap, 3 klap.
0: 4 minuten zijn speeltijd dat oor blij. Eswin Lucas, hier komt Britsland via. Voor en toe aangegeven. Dat is fouten. Dat is fouten. Dat is fouten wat aansluit. Dat is Barbarians.
2: Ja, dat is jouw span. Die mensen hebben al per 10 jaar wat zeggen. Go, here goes Babas, here we go.
0: Dat is Mossel Bay. Lenden Rode wat voor zijn verschijning maken op je veld. Lenden Rode. Alle wereld, Jellester. Je hebt gezegd. Gisteravond zal ik maar laten zien wat je gezegd hebt.
2: Dat is correct, ja. Dat is een paar bossen of niks op je stadion met de Nico Park luisteraars. Dat is in 2013 finale wat geschreven wordt in de span van Barbarians. 2013.
0: Amper wordt daar gezegd, loop Britsen, loop. Alles zat. Alle bad van gewonnen weg.
2: En meneer Jason Stanley, wat mij zo kijkt bij 3 minuten hoor in de wedstrijd.
0: 3 minuten zijn speeltijd wat oorblijven in de tweede helft.
2: Meneer Stanley, wat verslaan staan, luisteraars. Die span van Britsen. Wat verslaan wordt, die span van Barbarians. Dat is 3 minuten hoor. Ik geloof in de stadion, meneer Jack Norris. Zelf op Britsen in de wedstrijd, dat ben ik. Dat is 10 punten verschil met 2 minuten 43 seconden hoor. Luisteraars, aankom Jack Norris ook nou. Dat is niet voorbij van die band van Britsen.
0: Dat is Britsen zijn band wat alle bassijnen goed is oppak. Bol wordt uitgespeeld voor Bram. Bram slaat die gaat. Bram moet net gegeven dat meer. Van Lendan Roen en hij wordt gewoon toegebrand. Rak is gevormd. 2 minuten zijn speeltijd. Jij speelt die 9. Jij mag je die 9 spelen. Britsen. Lieve Britsen.
2: Dat is Karel wat geleidelijk opstaan van die papa Britsen. Hij gaat nou die basie klim. Barbarians van Britsen.
0: Barbarians wat palen toe gaan scoren. 1 minuut zijn speeltijd wat oorblij. Bye Britsen, bye bye. Sam van Basas. Toeskouwers verhalen.
2: Die aandacht is op bij Bram van Barbarians nummer 10. Aan mijn niet en 26 seconden zwaar in de wedstrijd, luisteraars. Gaan Bram de 30 punten maken voor de span van Barbarians.
0: Meneer Neski bedoel. Jong africhter, win dan die finale hier. Met 1 minuut en 11 seconden. Ze speelt dit wat oeres. Bram komt voor en toe. Die hebben die bal vast. Die mag die bal spelen, Boeta. Dit mag je bal spelen. Bol wordt opgehouden. Bol is opgehouden. Scrum van Barbarians. Scrum van Barbarians. 43 seconden. Wat voor blij. Die bol.
2: Des Bram maar die bal niet kan wegkomen. Die bal wordt er weer. Win wordt hier van Barbarians. Amper. Gedrukt Barbarians. Barbarians van de balken en de gooi. En die vaste scrum. 5 meter voor het doel en af.
0: babas. Julle is die babas. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dis Barbarians! Barbarians! Wat op die veld om hard loop! Na jullie scrum! Ik dank je, jullie moeten in het speelveld als jullie al is. Hallo, die securiteit moet uitkomen. Die game is aan. Die game is aan.
2: Dat is die securiteit wat natuurlijk niet weet waar aan gaan.
0: Die game is aan. Die politie.
2: Dat is Barbarians wat natuurlijk aan drie wil trekken om die zout uit te vrij van die wanden van Bridgestone.
0: Bridgestone, nu is hij voorbij.
2: Meneer Damos, Jason Stanley heeft gezegd, die game behoort aan Bridgestone.
0: Drie van Barbarians! Yo! Jelle sê, jy moet nog een stelskop waar geneem word. Hoe gaan jy hier die mense van die veld afkryf? Jelle sê, hoe gaan jy die mense van die veld
2: afkryf? Jy gaan die kan nie! Jy gaan die kan nie!
0: Meneer Pocanus moet nou
2: die stelskop maar afblaas. Nou die voortema vir sy maag gesê!
0: Ja, luister, jy gaat nie die mense van die veld afkeer nie.
2: Meneer Bekaar, met die wedstrijd afblaas, meneer Damos.
0: Die wedstrijd is...
2: En met die wedstrijd afblaas.
0: Die wedstrijd is afgeblaas. Hy hoef die palen toe te skop nie, maar die twee punte...
2: Dat beteken absoluut niks.
0: Dat kan in die geschiedenisboeken geskryf word. 2026 het Barbarians. Britsen dan nu geoordonder. Met 32 punte. 17... Die wedstrijd is afgeblaas. Wedstrijd is klaar. Wel gedaan, meneer Dylan Pocanus. Barbarians wat uitstaan.
2: Meneer Damons, ik moet het vir jou noem. Ik ben de hartse oomblik. Als je mooi kon zien, die nummer 13. Ronaldo Fortuyn hardloop aan die oostelijke paviljoen kant toe. Meneer Ronaldo Fortuyn, wat sy ma verloor het. Aan kanker. Hy gegroet sy papa daar in die oorkap van die oostelike paviljoen van die Kaan luisteraars. Prachtige verre hier op die Hoeken Park en George luisteraars.
0: Meneer Dylan Pocanus, jou doering. En die barman wat sy hand vat. Jy verdien het, broer. Jy het een goeie wedstrijd geblaas. Jene, dat moet een verloorder wees. Dat moet een winner wees. In 2026... As dit natuurlijk Bridgestone wat verloor, Barbarians wat oorstaan as die kampioene. Ja, luisteraars, ons gaan vinnig tussen die toeskouers gauw aan paar onderhoude voer. Wel gedaan, wel gedaan, wel gedaan. Wauw, ik kan het zeggen, wauw, wel gedaan, dat is Bram Edgar Cijfers, wat staan, Sumaro, Bradley, van jullie beker gaan hooglig, prachtig, toch. Goeie rugby was opgetas. Hier op Antoniqua Park. En George. Wel gedaan. Wel gedaan.
3: Thank you.
2: Meneer dames, ek moet praat. Ek moet nog praat met dames.
3: Ready, mate? Yeah, what you know about going out? Head wet, red legs, TVs all up in the headrest. Try and live it up, rock jewel, bigger truck, piece all glittered up. Stick up kid, nigga, what? Jig with a cut, sip crisp, spit it up. Hoes rock, get your nut, till I can't get it up.

0: Now I be the cat.
1: You mean the Mets? Ja, JJ, een goede dag, luisteraars. Ja, ik heb die man van je weggeleid, die is bij mij. Dat is van Braam, die generaal.
2: De wiskapper van de
1: Babelische. Braam, het beste. De beste tractuur van de schoenen. Is wat met die man van je weggeleid? Hoe voel je in die finale?
3: Als ik hoor dat je me schrijft, als we elkaar beginnen bij de jaren zijn. Ik heb de klappen los, ik heb teruggegaan naar mijn ouders toe. Toen ze elkaar beloven. Laatst heb ik de soort van, maar die, als we de gemeenschap doen, zoals je kunt zien. De gemeenschap is hier, twee spelen van ons gemaakt. Dus elkaar zeggen, ze kan niet leren, hij is er maar zo buiten. Maar ons team, we zien weer PC Owens. Het doen dat de vader was aan mij. Ik ben blij dat hij leven. Maar alle dank aan de God van boven.
1: Ja, Bram, was daar ooit op een stadion met je Bram, maar jullie hebben gelukkig met dat je gaat niet best uit niet weerbrengen. Natuurlijk toen ik 13 en die toespannen ook gespeeld, maar controleerde je hebben toen ik 13. Maar vandaag, jullie door de winnaars, zo jullie die toen ik 13 boven wat er aan wordt, zo kan je veel luisteraars beschrijven. Op een stadion die gevoel en die kamp. Maar die stadium?
3: Ja, ik kan het niet beschrijven. In Doud, toen ik 13 was, heb ik goed gespeeld. Ik heb verloren, maar bezig in de semifinaal. Maar zo niet, het loop van die semifinal goed gekomen, heb ik mezelf gezien. Die had 13 verloren in Mosabai, dus nu 14 brachten in de semifinal. En als we mij daarvan, had ik ons team deel gedaan, als ik er terug kan. Maar ik heb niet één omlaag getoond in de boys. Dat we gaan deel gedaan, die worden elkaar gezegd, niet Riari, en niet Federi. We gaan deel gedaan voor de gemeenschap. En die zullen we daar deel met over daar. Samen met Kutag, man.
1: Ja, enige boodschap voor die 5-4 van Mosabai. Hij is 10 op de dag hier, hij is geluisterd op de radio. De enige boodschap van jou af, Bram.
3: Ja, ik heb die woorden niet, maar ik kan zeggen, speak nog altijd met die boys, man. Ik is blij dat boys speak. Second team zeggen, de tweede is aan de derde span nog gelukkig gemaakt. Maar over elkaar is de first team, ons bloed doen we al uit allemaal. De gemeenschap staan samen zijn altijd. Ik zal kijken lekker vanuit de Mosabai, man.
1: Ja, Bram, namens Idin FM, werkt ons geluk. Ja, Jason, we zijn nog vanaf de muziekbreak. Dan zullen we weer later voor jou geven. Over 3 minuten en we gaan kijken om je kapitein in je hand te krijgen. Jason, als je me kunt horen, ik heb hier een ondersteuner van Barbarians. Ik heb hier een ondersteuner van Barbarians in tranen. Natuurlijk. Van blijdschap als jullie jongman en tranen jongman zeggen voor de luisteraars op Idin FM, wat betekent jullie ben voor jou? Jullie ben betekent mij absoluut baie. Het is onze krap 16 jaar gevat om de hier op Superliga A te vieren te leggen. 8 jaar om de hier op Superliga A final te competeren. Ik heb geen woorden, ik is trots op Mosabai Barbarians. Mosabai Barbarians, allemaal kromliefde van jullie. Als jij enige boodschap wat je voor de mensen bij de huis zit, voor je luisteraars, wat ingehakt was en je spannen en steen, ook voor die scaren hier vandaag. Ik ben voor de scaren zo. Baie dankie voor de support, langs weer een jaar. En voor die mensen bij jou is ons op pad met die Superliga A titel. Ja, luisteraars. Jason, waar heb je? Ik ga nog proberen die kapitein in de handen krijgen van Barbarians om hem te gesjaars. Ja,

0: Ja nee, en is so 8 minute voor 9. Ons gaat aan met ons program. Naan Pet en Johnny, ek het een hand gedroom, een man wat al reeds dood is, sê vir my, Raymond, kom, ek kom jou haal. Ek sê, wat gaat haal jou broer? Ek is niks van jou nie. Hy sê, nee, jy moet saam gaan. Ek het hom so uitgeskeld, toe ek wakker skrik, was ek so verlig. Ek wil mos nie nou al dood gaan nie, sê Raymond, gebelagd aan wat ontzorg. Goeienaand PNJ en Party Timers, jylle en nachtmerrie kan een mens op een slechte manier laat seer kreeg. Drome skade wees as een voel met opgespreide vleerkaarte voor my. En ek kom nie weg nie. En boonop glij ek hier en daar op piesangskille. In die droom besluit ek om stil te staan en so doen die ding ook. Hy peil vinnig op my af, ek klap om toe. Toe ek klap, toe word ek wakker geklap dier my man, wat ook van Willard rechtop sit met die woorde, wat een bliep, ga met jou aan, om so te klap en dadelijk verskoon ek vraag, sal het nooit vergeet die servet. Naand, PNJ, my pa het een nachtmerrie gehad, aan die hardloop geraak, my ma en my oudste sister vang om toe, op die rivierse wal. Jo, is dat die manne wat klein kopie van gepraat het, joh. Nee,
1: daarom
2: nie, hy daarom nie, daarom nie, daarom nie, daarom nie, daarom nie, daarom nie, daarom nie, daarom nie, daarom nie, daarom nie, daarom nie, daarom nie, daarom nie, daarom nie, daarom nie, daarom nie, daarom nie, daarom nie, daarom nie, daarom nie, daarom nie, daarom nie, daarom nie, daarom nie, daarom nie, daarom nie, daarom nie, daarom nie, daarom nie, daarom nie, daarom nie, wat gaan met die klimmet aan, waar gaan sy in? Jy moet gaan leeg, kijk jy tot ek pak, en dan krijg pak en leeg, wie aan droom ek weer, van die uit die mieren uitklim, en ek klim, oe jene, daar was nou een ander tijd aan die Lena het pak gekry, oor hy ding, en my slaap dwaal, die in die mieren uitklim, soos een bobbejaan, bye.
3: No Pet en Johnny, jy weet, ons kom ons nou daar so van die plaas af, man. Daar is ons nou nie toilet en soke goed as nie. Nou die een aan droom ek ook, jong. En ons noem ons maar die bandstamp. Droom ek het die bandstamp, jong. Kijk, jy maak sê, jy ding kom salig, jong. Nee, kijk, jy kom salig. En kijk, jy dat ek klaar is, jong. Dus is ook net wat ek wakker skrik. Maar dit was nog jou verlichting. Om uit te vind, dit was maar eindig maar net een droom. Maar ek voel, man. My broek voel die regie. Iets is die regie. Kijk hier wat ek my hand indruk, jong. Jong, toe vat ek aan die hele goud, man. Toe is het een rare saak gewees.
4: Het was nou nie een droom, jong.
3: Het was nou een rare saak. Kijk hier, dat was nou jou saak in die kamer. Hy aand, hoor.
0: Ah ja, goeienaand, Pet en Johnny. Apio, jylle laat my in die bed uit opstaan. Jylle maak my aand en ek mis jylle as jylle nie op. Die aand oppassie, dankie julle. Ek word wakker met die droomie 100 jaar mee. Toe begin ek bid in die geeste te bestraf, geloof my, toe ek weer aan die slaap raak, by die hond my hand. Ek skree na dat ek wakker

0: الخيزة في الكعبة.
1: هي في الخيزة أسا عارت نيكا خوون هاي لاجو باق خسكرك هاي باق فجو بينيو دروب ايكني فس ايكني دون ويت خور فد من مد وات دروم واكرس كرك ان اسلا براك ان اي دروم غان فيدري ني اي وند باس مويلك يا لي لي اي وند باس مويلك كاينه ايك دو قال يلا بار وانا اي انكس اختر رغ كاين بيدي ايك دروم ين ان ايك ويت نو نوغ يوك ان دي فرانس ريفولوسي كومنتي
0: سيغاي غسكيدنس Mr. Swartz. Maar jij moet je geschiedenis gaan.
1: Ik heb die geschiedenis gaan. Maar ik was in die revolutie. Kijk je nee. Ons leed in die loopgraven. Nou, droom ik het ook een geweer. Wie nee. Die vijand kom aan. Kijk je nou, hulle kruip ons leed in die loopgraven. Ja, ja. Nou kom hulle so. Hy lip het krol aan. Kijk jy, hy moet nou makkelike tekens, man. Kijk jy, die man is kie toa, toa, sien jy nou. Ek hang ook, ek lig my ook op, sien jy. Nou le ek ook aan. Nou ek weet die watse geweer hulle van my gegeen. Soos hy mylle aankom, jy moet nou skiet. Dan anders gaat hulle jou overran, sien jy. Wie nou sê kie skoot aftrek. Hou val die koel ploepie voor my.
0: Plomp.
1: Nou kan ek nie verstaan nie. Ek kan nie verstaan. Wat dan aan nie. Kijk jy. Nou haal ek hom weer oor, sien jy.
0: So hy spoeg hom uit.
1: Hy val uit. Kijk jy. Nou leg jy aan nou eimak. Nie jy. Nou trek ek hy skoot af. Ploep val die dingetje voor my. Wie jy, ek skrik wakker toe hy vijand op my is. Wie jy is met genade. Is een slaak van verlichting. Wat ik haar wakker skrik. Kijk hier, nee man. Je kan niet mensen beklein, je kan hulle niet doodmaak.
2: Naanse mannen, naanse luisteraars.
1: Hey Stian.
2: Nou onlangs hier bij mij in die pad is een mannetje ook onlangs is hy oorleden. Hè. En een na sy ben, nie lang na sy dood die toe. As ek en hy ook aan mekaar hier so uurs in die nacht. En nou vertel ek die vrou wat gebeur. Die man, hy kom hier met een mes en hy nie, maar hy kom met een skraper. Die goed wat jy so, hy type skrapers wat jy so hier in die huis is of so kraken mee toe maak. Nou, hy wil my daarmee, wil hy my doodmaak. Maar hy kom hier, hy kry my nie waar hy my wil heen nie. En nou vertel ek toe ook wakker schrik, vertel ek vir jou, vir die vrou. Wat het nou met my gebeur? Nou sê sy my, ach man, jy verbeel jou net. Maar voor dit, lang voor dit, die hondje wat ek ook gehad het, Susie was haar naam geweest, die hondje kon hom ook even draad. Mensen kon maar voorbij gestap het, maar as hy in die mix is, sy gaan soek net voor hom uit. En hy, sy het hom, sy wil hom uit mekaar uit, so klein is wat sy was, wil sy hom uit mekaar het geskeer het. En hy het een keer van my dochter ook gesê, jylle wil nie hoor met die hondje van jylle nie. Maar die hond, kan maar hier binnen in die jars, kan hy ook leen, nou sit ons miskien nie buiten, maar as ek weet nie hoe die hond die sens in hom het, hier kom die mannetje alweer aangestap, hier spring hy hondje, hier tussen ons allemaal op, en hy gaan net recht vir hy persoon. Toe sê hy, een aand ook, wat het ook gebeur hier, sê, ja, jylle moet nou daar, jou kind loop in die aande, kom sy huis toe, sê, loop in haar foon in haar hand, en al sien ek ook, iemand vat haar foon, dan gaan ek een keer, want ek weet nie wat het ek hy hond gemaakt, he. Totdat hy man my moet een skraper, hierna sê, dood ook hier, probeer verkiel het.
3: Hy hond was moeilijk, kijk hier nie,
0: mens kry dan nachtmerries en episodes ook.
1: Die, hy in vraag, kry jy mens. Okay. Peter, ons gaan nie gauw eers halder op daar, dis 9 uur.
0: As
1: 9 uur, party tables, ons gaan gauw eers net breek en ons gaan julle gauw vandag net een beetje vergas of entertain,
0: ja,
1: met ons
0: ja.
1: Party time mix.
0: En ek kijk Johnny, die enetje het iemand nou aangevra en ek het op vir die persoon beloof, okay, kom ons kry hom maar weer.

En ook, ook ek het al hier van die PA een boodskap gekry. En vir my gesê, ek moet een mix speel wat vir Haiti Kweet kan kry. Hierdie ene gaan beslis allemaal op die vloer het.

0: Ja, en terwijl Lisa aan de achtergrond met ons is, gaan ons groet. Baie dankie voor een lekker aand, sy kuier.
1: En die Johnny, terwijl hier daar was, sien ek die dames, sy was weer genooi. Als het altijd een verskoning gaat om hier weer te gaan.
0: Ja, nee, ek dink het is baie goeie, slim ding daar. Mm-hmm. Slim ding daar. Tot ziens van my kant af. Mag u geseënde verdere naweek het. En alles van die beste vir die week wat voorkom. Ons glo en ons bid en ons pleit dat die week gaan verloop soos wat u dit beplan het. Van my kant af, tot ziens, geseënde aand.
1: Ja, nee, en ek sê ook tot ziens, geseënde week.